0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vak luurt lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend is droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Summer Homebreaker hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 11 over 7, het is 1 juni. En in 1975 op deze dag in Nederland wordt veiligheidsgordel verplicht in de auto. 1975.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Door een hevige onweersbui is zondagmiddag in Hengelo een boom tegen een zijgebouw van de galerij of de gieterij gewaaid, is het. De brandweer moest er aan te pas komen om een gevaarlijk hangende tak er vanaf te halen van het dak. En tijdens dezelfde bui in Almelo rond 6 uur gisteravond was er blikseminslag bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo. Een groot deel van de wijk zat daarna zonder stroom. Ook raakte de woning beschadigd door de blikseminslag. En had dat eigenlijk vanzelf moeten gaan. De afsluiting van de Prinsessentunnel in Enschede. Sinds een aantal jaren beschikt de gemeente over een automatisch systeem dat onder meer de verkeerslichten aanstuurt als er te veel water in de tunnel loopt. Maar tijdens de onweersbui die zondagmiddag over de stad trok, was er geen signaal te zien. Toen moest de brandweer de tunnel met lint afzetten. En dat is ook

0: Post Malone. Enough is enough.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 1 juni en vandaag op deze dag in 2019. De telefoon in de hand fietsen is vanaf deze dag verboden in Nederland. Wie wordt betrapt op fietsend bellen of appen riskeert een boete van €95. Geen idee of er nog gehandhaafd wordt trouwens. 2016 in Zwitserland wordt de nieuwe Gotthard Spoortunnel geopend, officieel geopend. De reistijd per trein tussen Zurich en Milaan is verkort van 3,5 uur naar 2,5 uur. En het is met 57,1 kilometer de langste spoortunnel ter wereld. 2016 werd die geopend. Dan 1998, de Europese Centrale Bank wordt opgericht met Frankfurt als vestigingsplaats. En de allereerste uitzending van CNN vindt plaats op deze dag in 1980. Dan 1975, Nederland wordt de veiligheidsgordel verplicht in de auto. En 1972 op deze dag, de Duitse politie arresteert in Frankfurt na een vuurgevecht de radicale terrorist Andreas Bader, leider van de Baader-Meinhof-groep. Hij loopt een schotwond op. 1972 op deze dag. Dan 1962 in Israël wordt de Joden vervolgen Adolf Eichmann geëxecuteerd. En 1927 op deze dag een hevige tornado richt grote verwoestingen aan in de Achterhoek, onder andere in Borculo. Gebeurt op deze dag in 1927. En 1881, de eerste Nederlandse openbare telefoonnetwerk gaat in gebruik genomen worden. We bellen met elkaar. 1881 op deze dag. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991. En de binnenkomers van die lijst als volgt: Special Girl van New Jack Style komt binnen op 38. White Man van de Pelgrims komt binnen op 37. En Love is Wonderful van Michael Bolton is de binnenkomer op 36. Sinds een dag of twee werd opnieuw uitgebracht. Van Doe Maar kwam binnen op nummer 34. En From Dazzle van Tony Scott is de binnenkomer op 32. Call It What van The New Kids on the Block, nieuw binnenkomer op 31. En als de nieuw binnenkomer was op 21, Anesthesia van T99. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.
2: Nieuw. Cause when I come wrong. In a regular, I'm off and be-

Uit 11 op nummer 7 staat 9 weken in de top 40. Deze No Coke van Dr. Alban. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40. Op nummer 29. Dan de top 3. Gedaald van 1 naar 3. One More Try van Timothy. Van 3 naar nummer 2. Ring, ring, ring van De La Soul. En van 2 naar nummer 1. Wind of Change van The Scorpions. De nummer 1 van 1 juni 1991.

0: En Miles Away hier op de Twente Radio. Het is 7:58. Straks gaan we het hebben over vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers gezocht heet dat. Ja, dat heet zo. Bij Tradities in Terbergen. Wat er moet gebeuren, dat hoor je straks. We gaan ook nog even terugblikken met betrekking op het wielrennen. De Ronde van Wieren die was afgelopen zaterdag. En er is gereden voor het Viro Criterium Cup. Eerste streeknieuws.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
6: In Den Haag waren vannacht vlak na elkaar twee steekincidenten. Drie mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in een transformatorstation. En een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet zeggen, maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten. En dan nog het weer van Weer Online. De dag start droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking en vooral in het oosten is er kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Jeroen. Rutger, goedemorgen. Rutger, hallo. Tester 2, die zit, ik denk hier achter dit luikje. Niet? Even zoeken waar die zit hoor, vandaag. Voor mij zit hij dan hier. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken, nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. Het ZGT kreeg vorig jaar de Qualicor-status. Dat is een internationaal certificaat waarop staat dat het ziekenhuis aan hoge kwaliteitseisen voldoet. De storm van gisteravond heeft op diverse plekken in de regio voor schade gezorgd. Zo sloeg bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo de bliksem in een huis. Een gat in het dak was daar het gevolg en een deel van de buurt zat enige tijd zonder stroom. In Hengelo kwam een grote boom tegen een pand aan de Lansingsweg terecht. De brandweer heeft de boom omgezaagd om gevaarlijke situaties te voorkomen. En in Enschede liep de Prinsessentunnel in het centrum zo vol met water dat de brandweer de tunnel afsloot. En de huisartsenpost in Hengelo was het hele weekend dicht vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hadden werden opgevangen bij de locaties in Almelo of Enschede. De huisartsenspoedpost in Hengelo gaat naar verwachting vanavond weer open. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag bij 23 of 24 graden. Vanmiddag kan er lokaal nog wel een bui vallen. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar de wegdek beginnen met de A1. Dat is Stroe richting Hoevelaken. 5 minuten over 4 kilometer. Dat is de enige op dit moment, tenminste langer dan 3 kilometer, op de A1. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdewest. 4 minuten over 2 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En andersom de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 8 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Hoe is het met de snelheidscontroles? Nou, flitsmeister.nl heeft nog niks ontdekt, dus het is ruim baan. Alhoewel die wel staat op de Aanseloze straat in Borne. Houd er even rekening mee.

0: Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight hier op Twente FM op deze maandagochtend.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Even kijken, een drukke kalender hoor. Pat Boone is vandaag onder andere jarig. De zanger wordt namelijk 92, zo. Siska Peters wordt 81. En Ron Wood van de Rolling Stones, de gitarist, wordt 69. Annemarie Jorisma van de VVD wordt 76. Jochem Fluisma, de producer, 68. Jason Donovan, vandaag jarig, wordt 58. Marion Keller is van Fritzel Sissel, wordt 56. Heidi Klum, fotomodel uit Duitsland, wordt 53. Alanis Morissette wordt 52. En Duffy, ook vandaag jarig. En Duffy wordt 42. Mooie dag, gefeliciteerd. En 76 wordt Tom.

0: Vandaag jarig wordt 76. En ja, toen hij een stuk jonger was, zong hij Listen to the Radio. Dat was pak een beet 15 jaar geleden. En nou ja, nogmaals gefeliciteerd en een mooie dag. Het is 7:50. Vandaag 24 graden periode met zon. En vanavond weer kans op een bui, zoals dat heet. We zijn op zoek naar vrijwilligers. Tenminste, vrijwilligers worden gevraagd voor technieklessen, Canisius, Tubergen. Marleen Perrebos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hebben we gebrek aan personeel?
1: Nou, niet direct personeel, maar ervaren krachten die ons kunnen ondersteunen zijn altijd welkom.
0: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Mensen uit het bedrijfsleven die met pensioen zijn of eerder zijn gestopt met werken en een bulk aan ervaring hebben, die dat aan onze leerlingen kunnen meegeven, die zijn altijd welkom.
0: Oké, dit is specifiek voor Tubbergen of ook voor Almelo, of hoe moeten we dat zien?
1: Nou, het gaat vooral om onze praktijkgerichte lessen voor het VMBO. Daar kunnen we altijd handjes helpen hebben.
0: Oké, dus dat maakt niet uit waar het is eigenlijk?
1: Nee.
0: Nee. Hey, heb je dingen uit de praktijk? Ik bedoel, hebben we dit al eerder gedaan bijvoorbeeld op Canisius? Dat mensen met zijn bulkervaring dat die wat komen vertellen?
1: Ja, nog niet eens vertellen, maar ook helpen en laten zien hoe het gaat in de praktijk. We hebben een stuk of 8 vrijwilligers. We hebben hier bij school in Tubbergen en een aantal die nemen nu afscheid omdat ze nu toch echt willen gaan genieten van hun vrije tijd. En dus we hebben nieuwe mensen nodig uit de bouw, uit de metaal, uit de autotechniek, fietstechniek, alles is welkom.
0: Oké, als je zegt van ja, mensen willen nu echt gaan genieten, hoe oud zijn ze dan?
1: De meeste mensen bij ons zijn 60 plus die ondersteunen.
0: Oké, ja, dat is op zich dan logisch natuurlijk, hè, die klaar zijn met hun werkzame leven, die dan denken van ik ga nog wat nuttigs doen.
1: Ja, precies. Ja. En dan doen ze dat 2-3 jaar en die hebben daar ook veel lol aan, want ze kunnen vertellen wat ze allemaal al die jaren hebben gedaan. Maar ook bijbrengen, dingen leren, vakspecifieke dingen. En dan zijn de groepjes net iets kleiner, hebben net wat meer extra handjes.
0: Ja, hoeveel tijd kost dat als het ware? Stel dat je zegt van ik wil vrijwilliger worden, moet je elke dag aan de bak? Of is dat één keer in de week? Of heb je een ploegendienst of zo?
1: Ja, je kunt zelf aangeven van wat je beschikbaarheid is. Sommigen doen het maar een ochtend in de week. Sommigen doen meerdere ochtenden of middagen. Sommigen doen het maar 2 uur per week. Dat is allemaal in overleg mogelijk.
0: Oké, hoe is het trouwens met de technieklessen? Want we hebben genoeg mensen nodig op dat vlak, hè?
1: Dat klopt.
0: Is er een beetje animo?
1: Ja, bij ons is best wel veel animo voor de techniek. Ja, zeker.
0: Dus dat zit, dat zit allemaal wel goed, gelukkig.
1: Ja.
0: Mooi, mooi, mooi. Hey, en zijn er nog specifieke dingen of maakt het allemaal niet uit? Wat ik zie hier staan, timmeren, metselen, autotechniek, fiets.
1: Belangstelling hebt, neem gerust contact op, zou ik zeggen.
0: Oké, heb je de bedrijf al benaderd voor mensen die zeg maar afscheid nemen?
1: Jazeker.
0: Oké, ja, ik had het niet anders verwacht, maar je weet het niet. Geldt dit voor het nieuwe schooljaar of per omgaande?
1: Nou, voor het nieuwe schooljaar.
0: Oké, dus we kunnen nog gewoon eerst even op vakantie hier, Marleen.
1: Jazeker, ook zeker van genieten.
0: Oké, hey, en hoe kunnen mensen contact opnemen? Hoe gaat het precies?
1: Ja, per mail of even school bellen en dan vragen naar mij. Dat is het belangrijkste.
0: Mooi zo. Belangrijkste, beste mensen. Marleen Perrebos, die naam niet vergeten. Straks komt het ook op twentefm.nl en 120.nl te staan. Ook wel even het mailadres waar ze je kunnen bereiken. Marleen Perrebos, succes. Waar ben jij handig in dan? Is dat ook lassen of zo? Of wat is jouw specialiteit?
1: Ik ben wel heel creatief, ik geef geen techniekles, want ik ben biologiedocent.
0: Kijk, maar dat is ook belangrijk om te weten, toch?
1: Zeker.
0: Zeker weten, goed zo. Marleen Perrebos, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.elektra.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Dus.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of twee schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk. Maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A35 Enschede Zwolle staat tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A50 Os-Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Heteren 4 kilometer file. 13 kilometer langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. Op de N35 Zwolle richting Almelo 3 kilometer file tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West. En richting Almelo staat tussen Almelo-Noord en Wierde 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Harry Styles, American Girls, hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze 1 juni. Het is op deze dag dat de veiligheidsgordel verplicht wordt. In Nederland, 1975, gebeurde dat op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Door een hevige onweersbui zondagmiddag in Hengelo een boom tegen een zijgebouw van de gieterij gewaaid. De brandweer moest eraan te pas komen om het gevaarlijke voorwerp van het dak te halen. En door blikseminslag rond 6 uur gisteravond is er in een woning aan de Dotterbloemstraat de bliksem ingeslagen. En een groot deel van de wijk en van de straat van de Dotterbloemstraat in Almelo zat zonder stroom. Ook raakte de woning zwaar beschadigd door de bliksemislag. Check het op 120.nl. En het had eigenlijk vanzelf van moeten gaan, de afsluiting van de Prinsessentunnel in Enschede na het watervallen van gisteren. Sinds een aantal jaren beschikt de gemeente over een automatisch systeem. Als er te veel water in de tunnel staat, dat er dan lampen gaan branden. Maar tijdens de onweersbui zondagmiddag was er geen signaal te zien. De brandweer heeft uiteindelijk zelf de tunnel met linten af moeten zetten. Nou, vandaag niet zoveel nattigheid als gisteren. Tenminste, dat wordt niet gemeld. Wel wat wolkenvelden en perioden met zon en de temperatuur rond de 24 graden. Vandaag op deze maandag. Straks gaan we het hebben over de ronde van Wierden. Hoe was die vier criterium cup? Daar gaan we het over hebben inderdaad. We gaan nog naar Lonneker en we gaan ook straks het hebben over een bijeenkomst met betrekking tot de vuurwerkramp. Hardasje gaat aan.

0: Twente FM, de Twente Radio. Het is de Magical Mystery. Of was het nou Mystery Magical? Nou, hoe dan ook. Het is nog steeds een mysterie omtrent de vuurramp. Als wij terugkijken en eigenlijk zien. Laat ik zo zeggen, als je die foto's ziet, denk je nog steeds, dat kan niet waar zijn. Adasje Meijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat gevoel van dat gewoon om de hoek hier gebeurd is, weet je. Dat soort dingen, dat is toch heel raar, hè? En er komt nu mee bijeenkomst, heb ik begrepen, voor hulpverleners.
1: Ja, en kijk, ik zal eerst even vertellen wat er gebeurd is. En dan wil ik nog wel even ingaan op wat dingen die onder de post waren gezet bij jullie.
0: Ja.
1: Wat we gezien hebben is dat in afgelopen jaar, anderhalf jaar zeg maar, dus vanaf vorig jaar in de aanloop naar de herdenking tot nu. En met name ook weer heel veel hulpverleners bij ons binnenlopen met hun verhalen. Soms nog overmand door emotie. En toen hebben we gezegd, goh, zou het mooi zijn als we elkaar ontmoeten. Daar waren de mensen die binnenliepen erg enthousiast over. Toen hebben wij gezegd, nou ja, maar dat mag wel iets meer body krijgen. Dus wij hebben daar professor Gessons voor uitgenodigd. En hij is echt de expert in Nederland op het gebied van nazorg naar rampen. Hij heeft ook bij de Bijlmerramp geholpen en bij MH17. En ook hier in Enschede met de vuurwerkramp met de nazorg.
0: Ja.
1: Nou, en waarom doen we dat nu? Omdat er nu weer vraag is. Dus het is niet zo dat er in de eerste jaren na die tijd niks geweest is. Maar we zien nu dat mensen soms in andere levensfases komen. Met pensioen gaan of toch met wat meer afstand ernaar kijken. En met nieuwe vragen en nieuwe worstelingen zitten. En daarom organiseren we nu deze bijeenkomst.
0: Oké, is het ook zo dat wij ons daar meer bewust van zijn in deze tijd? Ik bedoel, ik wil nooit over vroeger praten, maar dan was het, nou ja, hupsakee, niet zeuren en weer door met z'n allen. En tegenwoordig worden we toch heel vaak geattendeerd ook op dingen die na een aantal jaar weer naar boven komen.
1: Ja, nou, ik heb niet het idee dat toen de houding was niet zeuren en weer door. Ik heb van veel plekken gehoord, met name ook van de brandweer, dat er echt goede nazorg is geweest. Maar je hebt andere vragen als je verder in je leven komt. Dus wat me ook opgevallen is dat er gewoon best een aantal mensen bijvoorbeeld een andere carrière hebben gekozen. Omdat er toch nog een trauma zat op waar ze mee aan het werk waren op het moment dat de vuurkramp gebeurde. En als dat zo is, en je kijkt dan later terug op je leven en denk je, waarom ben ik daar toen misschien wel niet harder mee aan het werk gegaan? Want dan had ik deze afslag niet genomen in mijn leven, terwijl ik toen met mijn passie aan het werk was. Ja, dat is een andere vraag als die je in het eerste half jaar of een jaar na de vuurwerkramp hebt. Dus vandaar dat we zeiden, nou, laten we gewoon die mensen bij elkaar brengen. En met een beetje ondersteuning van een beetje context schetsen van, hey, wat kun je verwachten? Wat gebeurt, wat hebben we gezien na de Bijlmerramp? Hoe het daar ging met de hulpverleners. Hè? Die lopen

0: echt wel een aantal jaren op ons voor. Nou, het is mooi om daarvan te leren en ook een beetje te horen. Misschien met mijn ouders zeiden vroeger al, buurmansleed troost. Dus dat iemand anders, net zoals jij aan het worstelen is, helpt ook voor je eigen proces vaak.
1: Helder. Morgenavond is die bijeenkomst. Hoe gaat zo'n avond eruit zien? Hebben we aan één avond genoeg bijvoorbeeld, Hadasha?
0: Nou, dat is een mooie vraag. Wij beginnen om 7:00 met inlopen. En om 7:30 zal professor Vers ons aftrappen. Met, ik denk, een half uurtje inleiding en ruimte voor vragen. En dan gaan we in groepjes of in de grote groep ligt, maar hoeveel mensen er zijn, uiteen. En wat we gedaan hebben is, er is vroeger ook vanuit Mediant heel veel nazorg geboden. En daarin heeft professor Gerstmans heel veel samengewerkt met een medewerker van Mediant. Die is morgenavond ook aanwezig. En we hebben gezegd, als er behoefte is bij deze groep voor het vervolg, dan wil hij daarbij ondersteunen.
1: Okay.
0: Dus dat ligt echt aan de groep. Wij gaan niet van tevoren zeggen, jongens, we gaan vanaf nu elke 2-3 maanden bij elkaar komen. Nee, laten we aan het eind van deze avond kijken, wat heeft het je gebracht? En is het iets wat een vervolg verdient? Dan zijn er dus mogelijkheden om daarvoor een vervolg te nemen.
1: Oké, nou, dat ligt dus aan morgenavond, hoe dan ook. Mensen die erbij willen zijn, info@huisvanverhalen053.nl. Hij staat ook op 120.nl. Ja. Aanmelden is dus wel van... Sorry, ja?
0: Mocht je nou heel lang twijfelen en denken van, is het wel wat voor mij of niet? En je denkt op het laatste moment, ik wil toch graag komen. Laat je niet belemmeren.
1: Precies.
0: Loop dan gewoon binnen. We hebben genoeg koffie en thee. Je bent van harte welkom.
1: Vanaf 7:00 morgenavond dus. Helder verhaal.
0: Ja, in Prismaren.
1: In Prismaren, Enschede. Dankjewel, Hadasha Meijer.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Nou, dat ging zaterdagavond goed. En zaterdagmiddag trouwens ook. Qua weer en zo zag er prachtig uit. De Ronde van Wieren, Tom Kamphuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, hoe kijk je terug?
1: Ja, met heel veel trots en toch ook heel veel plezier op een fantastische dag van wielrennen en koersen in Wieren.
0: Ja, het moet toch altijd maar lukken, hè?
1: Het moet maar lukken en het weer moet ook, je ook een beetje gunstig gezind zijn. We hadden vrijdagavond echt een enorme bak water kregen hier op ons dak. En toen was ik toch een klein beetje, ik denk van ja, het zal je maar 24 uur later gebeuren. En hetzelfde was eigenlijk waar zondagochtend. Toen kwam het ook weer een bak uit hemel. Maar wij hebben een prachtige, stralende editie gehad van de Ronde van Wieren.
0: Ja, en gisteren was alles alweer opgeruimd.
1: Zeker, ja, nee, dat gaat in één stuk door. Dus we zijn op zaterdagochtend, ben ik druk met een klein vrijwilligerslegioen. Met het neerzetten van alle hekken. 1,5 kilometer staat in de hekken. En s'avonds om 10 uur zat het laatste hekje zat alweer op de aanhanger. Dus een uur na aankomst naar de podiumhuldiging waren wij weer klaar.
0: Ja, daar kwam gisteren toevallig met mijn fietsje. Ik denk, ik ga de ronde ook even fietsen door Wieren. Maar alles was al weg. Ook de finishlijn. Dus ik ben niet over de finish gekomen, Tom.
1: Helaas. Nou, dan volgend jaar zaterdagavond.
0: Op een dag in te komen. Dat lijkt me goed, ja. Goed zo. Hoe was het met de winnaars? Want er zat ook een 4-uur Criterium Cup kreet aan. Een stempel, zeg maar. Ik zie Peter Schult in, geloof ik, uit mijn hoofd.
1: Nou, bij de heren is uiteindelijk Tom Huisson eerste geworden voor Emiel Jansman en Lambert van der Stegen. Echt een fantastisch koersverloop. Dus als je het hebt over koers is feest, dat is toch onze slogan. Dat zie je terug in vele dingen. Maar één daarvan is natuurlijk het koersverloop en wat de renners ervan maken. Nou ja, en Tom Huisson die is... Ik denk 1 of 2 rondes voor het einde is hij weggesprint in een uitgedund pelotonnetje. En hij bleef de jagers tot op 6 seconden voorsprong op de meet. Dus dat was echt hartstikke spannend en echt leuk om naar te kijken.
0: Hartstikke goed. Dus dat was ook prachtig. Dat hele verhaal over het 4 Criterium Cup komt straks ook op twentfm.nl te staan. Hoe dan ook, dikke tevredenheid bij Tom Kamphuis. Dat mag duidelijk zijn.
1: Yes, dikke tevredenheid. En we hebben echt records gepakt. De dikke bandenrace. De kinderen, dat was echt fenomenaal. We zijn dubbele cijfers verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 107 kinderen. Bezoekersaantallen, vele honderden toeschouwers en de feestjes. Over rond het parcours. Fantastisch.
0: Mooi zo, lekker nagedieten. Nou, op naar de volgende editie, de Ronde van Wierden. Ik dank je wel, Tom Kamphuis. Fijne maandag toegewenst, hè?
1: Yes, van zondag.

0: Het is Tiësto en Carol G. En Don't Be Shy. Straks gaan we naar Lonneke. En een streeknieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Dat lijkt me onweer, hè?
4: Ja.
0: Nee, dat is het niet.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoewel het aantal nieuwe TBS-patiënten vorig jaar is gedaald, zijn alle bedden in de TBS-klinieken bezet, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven langer in de klinieken zitten doordat de doorstroom naar reguliere GGZ-instellingen stagneert. De onderzoeker die in een grot in Italië vastzat op 120 meter diepte is bevrijd, dat meldt persbureau ANSA. Hij kon geen kant meer op nadat er een rotsblok was gevallen. De reddingsactie duurde 12 uur. En door een stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta blijven in Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Energiebedrijf Enexis denkt dat het zeker nog de hele ochtend duurt voordat alles is opgelost.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. Het ZGT kreeg vorig jaar de Qualicor-status. Dat is een internationaal certificaat waarop staat dat het ziekenhuis aan hoge kwaliteitseisen voldoet. De storm van gisteravond heeft op diverse plekken in de regio voor schade gezorgd. Zo sloeg bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo de bliksem in een huis. Een gat in het dak was daar het gevolg en een deel van de buurt zat enige tijd zonder stroom. In Hengelo kwam een grote boom tegen een pand aan de Lansingsweg terecht. De brandweer heeft de boom omgezaagd om gevaarlijke situaties te voorkomen. En in Enschede liep de Prinsessentunnel in het centrum zo vol met water dat de brandweer de tunnel afsloot. En de huisartsenpost in Hengelo was het hele weekend dicht vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hadden werden opgevangen bij de locaties in Almelo of Enschede. De huisartsenspoedpost in Hengelo gaat naar verwachting vanavond weer open. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag bij 23 of 24 graden. Vanmiddag kan er lokaal nog wel een bui vallen. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan naar het wegdek beginnen met de A1. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan Stroe-Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer op dit moment. Dan de A35. Almelo-West richting Wierde-West. 3 minuten over 2 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Voor de rest valt het allemaal mee. Het is rustig zoals het heet. Een tweede controles, Azeloze straat in Borne, daar staan ze te controleren. En op de A1 bij 122.7, dat is tussen Lochem en Afrit Marklo, daar staan ze te controleren. Al dus Blitmeister.nl.

0: Het is... was rond het kampvuur, hè? Ik zie me rond zo'n kookpot staan. En dan, je weet wel, nou ja, allerlei rituelen met deze jugel. En even kijken, Jamaican Bam Bam. Goed zo, wij gaan terugblikken op een mooie periode. Ook de 26e editie van het kunstenlandschap in Lonneke. Maarten Witteveen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het allemaal gegaan?
1: Ja, super.
0: Mooi.
1: Heel goed. Het was prachtig. Ja, we kunnen maar één ding. We zijn zeer tevreden. Het was gezellig. We hadden mooie kunstwerken. Het was een prachtige route. Het was mooi weer. We hadden drie mooie plekken waar mensen een kopje koffie en een ijsje konden halen en een drankje. Daar was het heel gezellig. Op het Dorpsplein. Daar is het natuurlijk altijd leuk in Lonneke. Maar ook bij de zorgboerderij De Rukke en bij het Amelink. Het waren gezellige plekken. Het was een kortere route dan normaal. Nou, tot mijn grote vreugde vonden veel mensen dat ook wel aangenaam. Oh, dat je wat meer tijd had. Ja, ja, ja. Normaal zijn we zo 13, 14 kilometer en nu hadden we een 9. Er waren veel mensen die het wandelen deden. Dat komt natuurlijk omdat het prachtig weer was. En ja, we hadden toch een aantal uitschieters. Mensen kunnen nog steeds naar het Rijksmuseum. Om de prachtige fotowerk te zien. We hadden prachtig werk van Guido van Gameren. De jongen die van onze koning de prijs voor de vrije schilderkunst heeft gekregen. Een jonge kunstenaar, komt uit Glane. Is echt een tukker. En we hadden Pip Greenaway in Tetum. Heeft ook veel getrokken. Nou, ook veel prijzen gewonnen al. Nog maar net afgestudeerd. Dus we hadden verschillende dingen waar we heel erg tevreden op kunnen terugkijken. Groot aantal bezoekers. Ja. Over de 2000, ook zeer tevreden over. Nou, gezellig allemaal.
0: Goed zo. En hoe is het voortbestaan van het hele gebeuren? Was er niet iets met de crowdfunding? Wat was er weer? Ik pak nu even wat ik even zo te binnen schiet, hoor. Ik ben misschien even kwijt. Ja.
1: Nou, wij hadden problemen omdat we dit jaar geen subsidies hebben gekregen.
0: Oh,
1: helemaal
0: niet. Ja, ja.
1: 0,0. Niet van de gemeente, want in de gemeente Enschede is het zo druk met allerlei culturele activiteiten dat de subsidiepot gewoon veel te klein is. Dus we hebben altijd twee subsidierondes voor de pot waar wij voor in aanmerking komen, culturele activiteiten. En er waren dit jaar voor mei, zeg maar, voor april, kun je dan indienen. En er waren 22 aanvragen en er zijn er 6 gehonoreerd.
0: Ja, verdorie.
1: Dat geeft wel aan dat er, je zou kunnen zeggen, dat er 14 gefrustreerde organisaties zijn. Hmm. Maar voor ons, want die krijgen dus niks. Het zijn veelal vrijwilligersclubs die zich inzetten om Enschede mooier te maken wat betreft culturele activiteiten. Er zitten natuurlijk ook professionals bij, maar ook heel veel vrijwilligersorganisaties die allemaal leuke dingen organiseren. En die krijgen dus 0 op het request. Wij waren daar één van. Nou, het nadeel is dat je geen geld krijgt. Maar het voordeel is dat je toch creatief gaat denken van hoe kan het anders? En wij hebben een crowdfunding opgezet en die is zeer geslaagd. Binnen een week zaten wij vol met meer dan 200 mensen die ons gemiddeld meer dan €60 hebben gegund.
0: Oké. Okay.
1: En die, die hebben het voortbestaan zeg maar geborgd. Ervoor gezorgd dat we door kunnen. Ons bestuur heeft in alle wijsheid besloten dat we alleen maar geld zouden uitgeven waarvan wij dat van tevoren wisten dat we dat hadden. Dus niet zeg maar op de gok. En dat betekent dat dat we minder hebben uitgegeven. Vooral jonge kunstenaars, die zijn goedkoper. En dat betekent ook dat we voor het volgend jaar, de inkomsten die we nu hebben gekregen, dat we die kunnen vrijmaken voor het volgend jaar. En dat het volgend jaar in ieder geval gegarandeerd wel weer doorgaat. Moeten wel weer extra inkomsten zien te krijgen. Maar dat gaan we proberen via weer.
0: Oh, je hebt nog een jaar.
1: Ja, dus dan gaan we weer subsidies aanvragen. En hopen dat we het nu wel krijgen. En via fondsen weer aanvragen. En dat hebben we dit jaar voor het eerst gedaan. Ook met die crowdfunding, dat je van tevoren je kaartjes kon kopen.
0: Nou ja, ja.
1: Nou, dat is wel een mooi voordeel. Want als 200 mensen 2 kaartjes kopen, dan heb je 400 keer...
0: Dat schiet er wel aan
1: op. Geld. Ja. Dat schiet het, dan heb je toch een paar duizend euro waarvan je zeker weet dat je dat krijgt.
0: Heel goed, heel goed.
1: Dus
0: heel
1: dat
0: goed.
1: Is wel weer dat kun je dan toevoegen aan je buffertje.
0: Wanneer is het volgend jaar?
1: Ja, ook weer in mei. Eind mei volgend jaar.
0: Ja, dan staan nog niet helemaal... Maar precies, rond die tijd. Oké.
1: Okay. Altijd mooi weer, behalve...
0: Altijd mooi. Dus.
1: Maar
0: het komt je nou toe. Ja.
1: Maar Wim, ja, wij zijn zeer tevreden. En we leren er ook weer dingen van hoe oud we al zijn. Hè, 26 jaar, dat je geen recht hebt op subsidie. Maar ja, dat het wel heel erg helpt. Dus de gemeente moet ook maar eens nadenken of ze... inderdaad van die bedragen van 17.000 euro willen uitgeven... of dat ze max geven van 10.000. Dat scheelt al een boel, want dan kun je een boel meer organisaties helpen. Het is allemaal wel verstraling, zal iedereen roepen. Maar ik denk toch dat het de moeite waard is om daar eens over na te denken... want ze hebben zich nu wel heel erg vastgezet. En dat is ook heel jammer, want al die mensen die actief zijn... en dingen organiseren die dan... het lid op de neus krijgen, dat is toch wel heel erg sneu.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: ik vind
0: ja,
1: ook voor al die andere organisaties...
0: Ingewikkeld. Het geld moet ergens vandaan komen natuurlijk. Het is altijd lastig.
1: En het geld, ja, dus ik vind ook wel dat de gemeente... ik snap het probleem van de gemeente. We hebben een hele actieve... ja,
0: gebeurt veel. Verdorie. Nou,
1: ja, dat is prachtig.
0: Zeker, ja.
1: En dat moet je ook wel koesteren, maar misschien moet je daar nog eens over nadenken. Ze hebben zich voor 4 jaar vastgelegd over dit beleid, maar...
0: We wachten het af.
1: Toch tussentijds iets op te veranderen. Maar goed, dat wachten we dan. Goed zo. Dat is aan de gemeente ook.
0: Nou, mocht er nieuws zijn...
1: om mijn ideeën daarover te spuien.
0: Goed zo. Maarten Witteveen, ik dank je wel. En mocht er nieuws zijn en geld zijn, dan hoor ik het graag. Ik wens je een mooie maandag toe.
1: Je bent de eerste.
0: Hoi, hoi.

0: This World Is Our Home op Twente FM. Op deze maandagochtend heb ik Wil Kijk in de Vechten aan de lijn.
1: Jazeker, daar spreek je mee.
0: Nou, kijk eens aan. We zijn beland bij het Overdagkoor. Vertel eens.
1: Ja, ik wilde heel graag wat vertellen over een concert wat wij aanstaande vrijdag gaan geven. Nog geven we natuurlijk wel vaker een concert, maar dit is een bijzonder concert omdat we afscheid gaan nemen van onze vaste pianist. Die heeft 13 jaar bij ons gespeeld, ons begeleid, onze concerten begeleid. En dan gaat hij ermee stoppen en daar gaan we dus een speciaal concert voor geven.
0: Oké, toch altijd wel weer een momentje. Even voor de goede orde voor de beste mensen in Twente die niet weten wat het Overdagkoor Enschede is. Wat doen jullie precies?
1: Nou, wij zijn een gemengd koor en de naam Overdagkoor zegt al dat onze repetities overdag zijn. En wij zingen ja, alles, van klassiek tot pop, tot liedjes van Ramses Shaffi, Nederlandstalig, Engelstalig, Frans, alles wat je maar kunt bedenken.
0: Nou, veelzijdig dus.
1: Ja, heel veelzijdig. En nou, we zijn natuurlijk ook een heel gezellig koor. Want het samen zijn is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Omdat natuurlijk de gemiddelde leeftijd niet aan de lage kant is.
0: Oh, dat zeg je op een hele speciale manier. 50 plus.
1: Ja, zeker. Ja, ja, dat
0: zeker.
1: Halen we wel.
0: Heel goed. Nou, mijn leeftijd maakt niet uit meer tegenwoordig, heb ik begrepen. Dus dat,
1: nee, zo is dat. En we maken gewoon met z'n allen heel veel plezier. En, daar, en dat hopen we vrijdag ook met elkaar een heel leuk en gezellig en bijzonder concert ervan te maken.
0: Nou, om even een zonnetje te zetten, hoe belangrijk was de vaste pianist Luc Oosternier?
1: Nou, heel belangrijk, want nou ja, hij was er altijd. Maar behalve het begeleiden bemoeide hij zich natuurlijk ook met de muziek. Samen met onze de dirigenten van destijds. Dat was Harriet Eikenaar, de oprichter ook van het koor. En ja, hij zette muziek op papier. Hij zette de muziek, de partijen voor de verschillende stemmen op MIDI-files. En die stonden op ons, staan op onze website en dat betekent dat ieder koorlid zijn eigen partij ook thuis kan oefenen. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk en ja, wel handig.
0: Ja, zeker weten. Dat is het, absoluut. Ja. Zeg, even over het afscheid dan. Dat is dan komende vrijdag, 5 juni. Hoe gaat het precies? En zijn er mensen bij welkom? En wat is de bedoeling, Wil?
1: Ja, nou, wij houden dat om 19:30 s'avonds in de Lazonderkerk, aan de Lazondersingel. En wij willen natuurlijk heel graag een volle kerk hebben. Dat lijkt ons heel fijn. Dus vandaar dat ik ook gevraagd had om of ik hier wat mocht zeggen.
0: Altijd. Ja.
1: En wij hebben ook nog een gastkoor. Dat is het kleinkoor van het Koninklijk Hengeloos Mannenkoor. En die zijn niet met zo'n grote groep. Hebben ook nog een solist. En zullen ook prachtige dingen zingen. En wij als overdagkoor, afgekort oké, gaan natuurlijk ook meerdere liedjes zingen. Ja, en dan hopen we dat het op die manier een heel mooie avond gaat worden.
0: Ongetwijfeld. Komende vrijdag, 19:30. Moeten we nog kaarten reserveren of kunnen we gewoon komen?
1: Nee, je kunt gewoon komen. En de entree is gratis. Als het afgelopen is, staan we met een hoge hoed. En dan is ieder bedrag welkom.
0: Ja, uiteraard. Even een duit in het zakje. Hartstikke goed.
1: Ja, nou,
0: even kijken.
1: Precies zoals je het zegt. Een duit in de hoed.
0: Een duit in de hoed. Even kijken, waar moest ik wel wezen? Komende vrijdag?
1: Lazonderkerk aan de Lazondersingel, tegenover het Rijksmuseum.
0: Kan niet missen. Hartstikke goed. Ik dank je wel. Wil Kijk in de Vechten. Succes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM. Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend is droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle door werkzaamheden in Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file en een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Uiteraard gaan we het hebben over de Willem Hoefers Award.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En we gaan niet richting Frankrijk, maar we gaan wel iets doen rondom de wandeling van Ben Keizers later in de show. Maar eerst zes op een rij, zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van de appje via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zij de link icon.

0: Pittsburgh in the Rain. Ik ben alleen even de naam van die film kwijt. In ieder geval kan die binnen via de 120-app. Staan er trouwens heel veel in. Dus mocht je denken van, oh, waarom is mijn plaatje niet? Het komt, beste mensen. Gekte all over the place. Met betrekking tot 6 op een rij. Waar ook U2, Michael Jackson, Het Goede Doel, Rossella. En Go West. Even kijken, heb ik er dan 6 gehad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klopt als een bus. Hartstikke goed. We gaan naar Henk Winkelhuis. We gaan naar de Willem Hoevers Award. Die eert Twentse inzet voor leidende kinderen op de dag van het kind. Nou, Henk, goedemorgen.
1: Hi Wim, goedemorgen.
0: De Willem Hoevers Award. Kans voor het kind, alles erop en eraan. Nou, dat omvat een heel lang verhaal. Misschien kun je hem even kort nog inleiden. Ja toch, hè?
1: Ja, je vraagt aan mij om een kort verhaal.
0: Dat weet ik, dat lukt niet. Maar die deurbel van gaat zo meteen bij jou, dus je moet aanmaken.
1: Ik ga mijn best doen. Nee, de Willem Hoevers Award is in het leven geroepen door 3 oud-bestuursleden... die 1,5 jaar geleden afscheid hebben genomen. Willem Hoevers is helaas 2 jaar geleden, iets meer dan 2 jaar geleden, overleden. Maar goed, in zijn geest gaan we met Kans voor een Kind natuurlijk wel verder om te proberen zoveel mogelijk kinderen die een manier van lijden hebben, toch een paar mooie dagen te bezorgen. Of via hele kleine dingen ook een beetje het verschil te maken voor een momentje van een magisch momentje. En we hebben de oude bestuur heeft bedacht, we moeten eigenlijk Willem daar ook eigenlijk meer terug laten komen en eren. En daar is de Willem Hoevers Award voor bedacht door die 3 oud-bestuursleden. En wij als nieuw bestuur gaan er natuurlijk vol in mee, want het is een fantastisch initiatief. En er is vanmiddag iemand die de eerste Willem Hoevers Award uitgereikt krijgt, die iets gedaan heeft waardoor kinderen minder lijden in het algemeen. Waardoor wij dus minder wensen hoeven te vervullen. Eigenlijk is dat een beetje korter de bocht, maar ik heb geprobeerd het kort te houden.
0: De korte versie.
1: Ja, dat is de korte, hele korte versie.
0: Ja, maar dat heb je mooi uitgelegd. Speciaal vandaag?
1: Ja, daar is over nagedacht. De dag van het kindje, zei het al. Ik was vorige week in Almelo. Het is ook de week van een jonge mantelzorger. Daar heb ik een fantastisch gesprek gehad. Dus er komen veel mooie dingen eigenlijk vandaag bij elkaar. Ja, weet je, en ik zeg heel vaak, ik kom op veel school het verhaal van Willem en van Kans voor een Kind vertellen. En daar doe ik dan mijn socie overheen. Maar het begint met hoe mooi je de dag kunt maken als je andere mensen gelukkig kunt maken. En de geest van Willem, die daar in 2002 mee begonnen is met Kans voor een Kind, gaan wij door. En ik moet eerlijk zeggen, vandaag is wel ben ik zelf ook een machtige mijlpaal. Waar Willem die eer krijgt, die verdient. En ik weet zeker dat Jens boven meekijkt en denkt, wow. Dat ik dan toch maar mooi klok kreeg, zeg maar zeggen. Dus
0: op die manier.
1: We gaan het mooi verder. Ja.
0: Ja. Even een klein detail, hoe gaat het er ongeveer vanmiddag uitzien dan?
1: Ja, moet oppassen dat niet te veel zeggen.
0: Nee, dat weet ik. Daarom, ik probeer het ook een beetje omhullen, zeg maar.
1: Een beetje cryptisch te houden. Nee, anders moet je morgen nog maar eens een keertje weer bellen. Nee, we gaan. Komen vanmiddag om 3 uur bij elkaar. Ja, wij zijn er natuurlijk iets eerder. En dan komen alle mensen, kleine 100 mensen zijn uitgenodigd. Kan je wel verklappen, het is op de UT in Twente. Daar zijn we bij elkaar. En een beetje een inleiding. John Well bijvoorbeeld houdt een inleiding over wat is kans voor een kind, voor de genodigden of voor de mensen die er zijn. Er zijn ook veel vrijwilligers van ons, hè, van kans voor een kind die aanwezig zullen zijn. Maar hij vertelt iets over hoe kans voor een kind ontstaan is, wat ik je net kort vertelde over Willem. Want Willem en John, daar was wel 2 handen op 1 buik, moet ik zeggen. En ik heb ze allebei aan het leven mee mogen maken, ook tijdens vergaderingen. En het was een prachtig koppel, die 2. Dus ik weet zeker, John, die zal gewoon met een brok in de keel het verhaal over...
0: Dat lijkt me wel,
1: over zijn grote vriend nog gaan vertellen. Dan komt er nog een toespraak door Joke Mengelink, oud-voorzitter... die dan het juryrapport op gaat lezen over de persoon of personen, mag ik ook niet zeggen wie, de award gaan krijgen. De kunstenaar die het beeldje ontworpen heeft, komt nog aan het woord. En dan wordt uiteindelijk op een gegeven moment de personen naar voren gehaald die de eerste Willem Hoevers Award en een mooi geldbedrag in ontvangst mogen nemen. Goed, en zij doen dan nog een presentatie over dat wat ze hebben bedacht, waardoor kinderen minder lijden.
0: We gaan morgen weer bellen, Henk, als het thuis komt. Ik wil het verhaal toch even horen.
1: Ik vind ook, je begon erover, de dag van het kind. Ja, eigenlijk zou elke dag de dag van het kind moeten zijn. Als je ziet wat voor ellende of er in de wereld is, dan denk ik, het is wel een mooie dag om daar eens even bij stil te staan. Hoe goed wij het over het algemeen.
0: Dat lijkt me toch wel, vergis we wel eens. Goed zo. 9:30, Henk.
1: De bel gaat zo. Fantastisch, oké. Okay.
0: Goed zo, ik bel je morgen. Henk Winkelhuis,
1: kans voor de kind.
0: Dankjewel, hoi hoi.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
5: TBS'ers moeten langer wachten op een plek in een gewone GGZ-kliniek... omdat daar te weinig bedden zijn. Daardoor groeit ook de wachtlijst aan de andere kant... en zitten nieuwe TBS'ers langer dan de bedoeling is in de gevangenis. De onderzoeker die vastzat in een grot in Italië is bevrijd. Reddingswerkers zijn 12 uur bezig geweest met een man... die niet weg kon door een gevallen rotsblok. Hij zat vast op 120 meter diepte. En energiebedrijf Enexis is druk bezig met het oplossen van een stroomstoring... in Eemsdelta in de provincie Groningen. Bruggen en spoorwegovergangen zijn niet te bedienen... maar steeds meer huizen krijgen weer stroom.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond... en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken... nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. Het ZGT kreeg vorig jaar de Qualicor-status. Dat is een internationaal certificaat waarop staat... dat het ziekenhuis aan hoge kwaliteitseisen voldoet. De storm van gisteravond heeft op diverse plekken in de regio voor schade gezorgd. Zo sloeg bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo de bliksem in een huis. Een gat in het dak was daar het gevolg en een deel van de buurt zat enige tijd zonder stroom. In Hengelo kwam een grote boom tegen een pand aan de Lansingsweg terecht. De brandweer heeft de boom omgezaagd om gevaarlijke situaties te voorkomen. En in Enschede liep de Prinsessentunnel in het centrum zo vol met water dat de brandweer de tunnel afsloot. En de huisartsenpost in Hengelo was het hele weekend dicht... vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hadden... werden opgevangen bij de locaties in Almelo of Enschede. De huisartsenspoedpost in Hengelo gaat naar verwachting vanavond weer open. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag bij 23 of 24 graden. Vanmiddag kan er lokaal nog wel een bui vallen. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven op dit moment. Zelfs de Lutte richting de Duitse grens wordt niet gemeld. Nou ja, kijk eens aan. Dat is mooi. Wel een tweetal controles, Azeloze straat in Borne, de Flexflitser daar... en de Schuggingsweg in Enschede. Daar staan ze te controleren. Aldus flitsmeister.nl

Twente FM. Straks gaan we het hebben over dwarsdoorsleven.nl. Je weet wel, dat is waar Ben Keizers voor loopt, die we regelmatig in de uitzending hebben. Die bellen we morgen weer. En straks gaan we het hebben over de organisatie zelf en over het hele verhaal dwarsdoorsleven.nl. We gaan richting 1 juni 1967. Zo, dat is lang geleden. Maar wel een legendarische datum, want op deze datum verschijnt namelijk de LP die de popmuziek een totaal ander gezicht geeft. Namelijk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles komt uit. Dit album dat is van 10 december 1966 tot 2 april 1967 in de Abbey Road Studios in Londen opgenomen. Nou, onder andere op dat album Getting Better, Fixing a Hole, She's Leaving Home, Being for the Benefit of My Kite. Hebben we nog weer kreten. Good Morning, Good Morning, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, maar dan de reprise uitvoering. A Day in the Life, wat hebben we nog meer? Lucy in the Sky with Diamonds en deze.

With a little help from my friends. Ook van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band kwam deze dag uit 1 juni 1967.

0: Chicago en Whitney Houston en Higher Love hier op Twente FM. Nou, we bellen twee keer in de week met Ben Keijsers. Dat gaan we morgen weer doen. Die loopt voor dwarsdooronsleven.nl, om het zo maar te zeggen. En iemand die daar alles mee heeft uitstaan is Raymond Westhoff. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, moet ik zeggen, jij bent dwarsdooronsleven.nl. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben wel een van de mensen waar het betrekking op heeft. Ja. Want ik ben zelf ook getroffen door een dwarslesie. En via Ellen Bos, een goede vriendin van Ben, ben ik benaderd of ik daar een bijdrage aan wilde leveren. Aan het hele plan van hem, de opzet en de vormgeving van de site. En vandaar dat ik ook goed contact met Ben heb, ja.
0: Ja, een dwarslesie, ja, dat loop je op zonder daar, ja, nou ja, ongeluk, weet ik van wat allemaal. Dat is bij jou ook eigenlijk zo gebeurd. Je hebt daarna het leven toch weer opgepakt. Dat is niet voor iedereen even makkelijk natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat het voor niemand makkelijk is. Want ja, van het ene moment op het andere moment heb je een compleet nieuw leven eigenlijk. Of een ander leven. In het begin denk je van, ja, wat moet je met zo'n leven? Ja, ik bedoel, alle normale dagelijkse dingen die je altijd deed, dat kun je niet meer in mijn geval. En je hebt overal hulp bij nodig. Je bent totaal afhankelijk van je partner, van andere instanties, van de thuiszorg. Ja, alles wat je vroeger deed, werk, hobby's, sporten en zo, dat is in één keer afgelopen. En dan val je in een enorm gat eigenlijk. En dan moet je dan proberen om daar weer een beetje je weg in te vinden. En dat heeft heel veel tijd nodig. En uiteindelijk is dat wel deels gelukt, zeg maar, ja.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan, Raymond? Kun je daar iets over vertellen?
1: Jawel, nou ja, je komt eerst in het ziekenhuis en daarna heb ik een half jaar gerevalideerd op het Roesing in Enschede. En in het begin kon ik helemaal niks en dan denk je ook van, nou ja, als dit mijn leven is, wat moet ik daarmee? Maar op een gegeven moment dan krijg je toch weer een klein beetje functies terug. Heel beperkt. Op een gegeven moment kon ik mijn hand weer een beetje bewegen. En ik kon weer zelf bestek vasthouden. Ik kon weer een beker drinken vasthouden. Daarvoor moest ik als een baby bijna gevoerd worden en verzorgd worden. En ik ben 2 maanden lang met een lift in en uit bed getakeld in de rolstoel. En op een gegeven moment kreeg ik toch een heel klein beetje functie in mijn benen weer. Waardoor ik nu met hulp kan staan. Dat ik nu een paar pasjes kan maken en zo. En dan denk je van, ja, wat moet ik de hele dag toch doen? En op een gegeven moment ben ik begonnen met schilderen. Een beetje eigenlijk om mijn handen, om de coördinatie en om de kracht in mijn vingers een beetje te trainen. En daar heb ik wel lol in gekregen. Niet dat ik de hele dag schilder, maar dat is wel een hele leuke hobby waarbij ik echt me helemaal in kan laten opgaan, zeg maar. En wat een mooie uitlaatklep is. En verder, ja, ik ben aan het handbiken met mooi weer. En ja, je doet alles gewoon een beetje piano over de dag. Alles kost gewoon meer tijd. En je neemt er ook meer tijd voor,
0: ja,
1: omdat
0: uiteraard.
1: Je tijd genoeg hebt.
0: Ja,
1: en zo kom je de dag op een gegeven moment wel door. Ja, ja, en dan kan het ook wel weer een beetje leuk worden, zeg maar. Ja.
0: Dwarsdoorsleven.nl, wat doet het precies, Raymond?
1: Dwarsdoorsleven, dat is een plan van Ben. Dus om door een hele lange wandeltocht om zich te laten sponsoren. Om daarvoor geld in te zamelen. Dat geld wil hij doneren aan Wings for Life. Dat is een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met onderzoek. En met name de behandeling van ruggenmergletsel, met name dwarslesie. En dat is een non-profit organisatie die zich daarvoor inzet. En die hopen toch dat ze over een aantal jaren heel veel kunnen betekenen voor de genezing van dwarslesies. Dus nu is het eigenlijk een beschadiging die ongeneeslijk is. Maar er zijn toch, ze hebben toch wel ideeën en plannen en ook onderzoeken die toch positief zijn dat het ruggenmerg toch deels hersteld kan worden op een bepaalde manier.
0: Het zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, ja.
0: Zeker. Goed zo, Raymond Westhoff, ik dank je wel voor het verhaal. Dat geeft ook een beetje een kijkje achter het verhaal dwarsdoorsleven.nl waar Ben Keijsers voor loopt. Die gaan we morgen weer bellen. We zitten denk ik ergens in het zuiden van Frankrijk. Heb je veel contact met hem? Of?
1: Nou ja, we appen regelmatig en ik lees natuurlijk elke dag zijn verhaaltjes. Hij is nu al 70 dagen onderweg en ik zag net op de kaart dat hij nou ter hoogte van Toulouse zit in Zuid-Frankrijk. Hij heeft al 1700 kilometer gelopen. Een enorme prestatie.
0: Ja, nou en of.
1: En ik zag dat hij bijna 6300 euro aan sponsorgelden al heeft binnengehaald. Dus dat is super, ja.
0: Fantastisch.
1: Het is geweldig wat hij doet.
0: Nou, we gaan hem morgen weer bellen in de uitzending. Ik dank je wel, Raymond.

0: It All hier op Twente FM. Straks Mark, Jordi en Richard. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Voor 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: De werkzaamheden aan de brug in Zwolle op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Vertraging bij Zwolle-Zuid 6 kilometer file en een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Jordiva, Dance the Night Away. Misschien kun je nog even terug refereren aan afgelopen weekend. Heb je lekker staan dansen? Wie zweet? Ja, zweet. Goedemorgen, het is maandag. Daar kan ik weinig aan doen. Kan je wel lekker begeleiden door deze maandagochtend heen. Tot aan 1 uur in de uitzendkracht.

Chef Special met Try Again en een van mijn extra voordag. Het weer voor vandaag. Het is een stuk koeler als afgelopen dagen. In ieder geval, vandaag blijft de temperatuur stijgen tot net boven de 20 graden. Blijft hoofdzakelijk droog, al kan er nog wel een enkele bui vallen. Veel stelt het niet voor. Morgen is dat waarschijnlijk anders, dan is er wat meer kans op neerslag. Houd er rekening mee.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken, nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. Het ZGT kreeg vorig jaar de Qualicor-status. Dat is een internationaal certificaat waarop staat dat het ziekenhuis aan hoge kwaliteitseisen voldoet. De storm van gisteravond heeft op diverse plekken in de regio voor schade gezorgd. Zo sloeg bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo de bliksem in een huis. Een gat in het dak was daar het gevolg en een deel van de buurt zat enige tijd zonder stroom. In Hengelo kwam een grote boom tegen een pand aan de Lansingsweg terecht. De brandweer heeft de boom omgezaagd om gevaarlijke situaties te voorkomen. En in Enschede liep de Prinsessentunnel in het centrum zo vol met water dat de brandweer de tunnel afsloot. En de huisartsenpost in Hengelo was het hele weekend dicht vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hadden, werden opgevangen bij de locaties in Almelo of Enschede. De huisartsenspoedpost in Hengelo gaat naar verwachting vanavond weer open. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag bij 23 of 24 graden. Vanmiddag kan er lokaal nog wel een bui vallen. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Jocelyn Brown, dat is het stemgeluid voor deze hitsuccessingle van Incognito. En Don't You Worry About A Thing. Het is de maand juni en met name in de maand juni en juli zijn teken actief. Dan denk je van nou, die komen alleen maar in het bos voor. Het zal er mij niet besteed zijn. Vergis je niet, teken kunnen ook gewoon in je eigen achtertuin zitten. En als je meer wilt weten over teken, kijk dan even op tekenradar.nl.

Van Mel en Kim. Ja, oud en nieuw zal anders verlopen dan normaal. Dat heeft natuurlijk met het vuurwerkverbod te maken. De gemeente Enschede die voert op dit moment daarom een onderzoek uit onder haar inwoners om te weten hoe denkt men over de komende jaarwisseling, nu dat vuurwerkverbod dus een feit is. Hoe gaan Enschede'ers oud en nieuw vieren? De gemeente wil dat graag weten. Wat zijn de wensen, de ideeën? Hoe denk je bijvoorbeeld over een vuurwerkshow of een ontheffing voor je vereniging om alsnog vuurwerk te mogen afsteken? De gemeente Enschede is erg...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: xxl.nl/luister.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens sta je 10 minuten in de file door controles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Prince. Ik moet toch altijd een beetje aan die crème denken als koffiemelk. Melkpoeder. Melkpoeder, ja. Voor in de koffie. Een van de smerigste dingen die ze ooit hebben uitgevonden, volgens mij. Maar goed. Had er weinig mee te maken met Prince, trouwens. Weer voor vandaag, om je even op de hoogte te brengen. Het wordt net iets boven de 20 graden. En dat blijft eigenlijk voorlopig zo. Temperatuur verandert weinig in de komende tijd. Wel bestaat er elke dag kans op wat neerslag. En de wind

het waren altijd vrolijkheid, hè? Dat moet je hem nageven. Rick Astley en Whenever You Need Somebody. Het jaarlijkse Stift Festival staat alweer op de agenda. Zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. De 22e editie dit jaar gaat plaatsvinden van 21 tot en met 28 augustus. Het thema dit jaar is Roots and Wings. Ja, daar kun je alle kanten mee op, zeg maar. Als je wilt weten hoe het programma eruit ziet, kijk dan even op de website stiftmusicfestival.nl.

0: oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken, nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. Het ZGT kreeg vorig jaar de Qualicor-status. Dat is een internationaal certificaat waarop staat dat het ziekenhuis aan hoge kwaliteitseisen voldoet. De storm van gisteravond heeft op diverse plekken in de regio voor schade gezorgd. Zo sloeg bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo de bliksem in een huis. Een gat in het dak was daar het gevolg en een deel van de buurt zat enige tijd zonder stroom. In Hengelo kwam een grote boom tegen een pand aan de Lansingsweg terecht. De brandweer heeft de boom omgezaagd om gevaarlijke situaties te voorkomen. En in Enschede liep de Prinsessentunnel in het centrum zo vol met water dat de brandweer de tunnel afsloot. En de huisartsenpost in Hengelo was het hele weekend dicht vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hadden, werden opgevangen bij de locaties in Almelo of Enschede. De huisartsenspoedpost in Hengelo gaat naar verwachting vanavond weer open. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag bij 23 of 24 graden. Vanmiddag kan er lokaal nog wel een bui vallen. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
5: Is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Je bent daardoor zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

Vruchtbare samenwerking tussen Bastille en Lost Frequencies in Head Down. Op 15 juni, over 2 weken, gaan de aanvragen voor de boomdeeldagen weer open. Iedereen kan dan tegen een gereduceerd tarief inheemse bomen of bosplantsoen bestellen. Deze worden in het najaar dan geleverd. De kosten worden voor 75% vergoed. Nieuw is nu dat bepaalde gemeenten ook aanvragen ingediend kunnen worden, waardoor mensen binnen de bebouwde kom een beroep hierop kunnen doen. Eerder was dat anders. Eerder was de regeling namelijk alleen gericht op het buitengebied. En de hoop is dat, met name in de woonwijken, dat meer groen en biodiversiteit zal gaan groeien. Als je meer wilt weten hierover, kijk dan even op de website van landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen.

Evan Maalsmith met Neil Horan. We hadden het straks al even over de boomdeeldagen. Ander nieuws voor mensen met groene vingers. De provincie Overijssel heeft namelijk de regeling voor vergoeding voor sportterreinen uitgebreid. Deze regeling die is beschikbaar voor zowel gemeente als voor de sportclubs zelf. En dat wil zeggen dat men het vergroenen van de sportterreinen wil promoten, als het ware, wil bevorderen. En per aanvraag kan een bedrag worden ontvangen van 30.000 euro. Denk bijvoorbeeld aan wat meer vergoeding langs de randen van een sportveld, parkeerplaats of rond de kantine. Daar kun je dus geld voor krijgen. Kijk daarvoor op de website.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Damiano David, samen met onder meer Neil Rogers van Chic. Ja, waar vind je hem niet? Talk to me, je opende vandaag de middag voor deze maandag. Het is vandaag 1 juni. Je luistert tot aan 1 uur naar de uitzendkracht.

0: nog vaker.
1: Snelle Emma nog een keer met blijven slapen. Hoe voel jij je als vrouw in Hengelo? Voel je je veilig in de openbare ruimte en prettig? Dat wil de gemeente Hengelo graag van je weten. Iedereen moet zich namelijk veilig voelen in Hengelo. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vandaar dat de gemeente graag jouw mening wil weten. Waar zitten nog de knelpunten? Hoe denk je erover? Waar? Vertel het ze. Dat kan online via praatmee.hengelo.nl.

0: merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. De supermarkten in Enschede willen ruimere openingstijden op zondag. Ze vragen in een brief om langer open te mogen. Het zit de supermarkten dwars dat hun deuren op zondagochtend gesloten moeten blijven, terwijl er in buurgemeenten wel gewinkeld kan worden. Ze roepen de gemeenteraad op om daar verandering in te brengen. In Enschede mogen de winkels sinds enkele jaren elke zondag tussen 12 en 5 uur 's middags open. Maar in andere gemeenten is dat bijvoorbeeld al vanaf 9 uur 's ochtends. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken, nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. En Heracles Almelo degradeerde na een rampzalig seizoen naar de keukenkampioendivisie. Eigenlijk had de club geen moment uitzicht op verbetering. De trainer werd ontslagen, net als algemeen directeur Rob Duchamp. De ongezouten kritiek van de laatste weken op de koers die de club aanhield is niet mals. Je leest en ziet er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag kan er lokaal nog een bui vallen bij zo'n 24 graden. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de grens. Op de A28 Groningen-Amersfoort een kwartier vertraging in 5 kilometer file tussen Afrit Ommen en Zwolle-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Zeker niet de meest bekende hit van Genesis, maar je mag het toch zeker wezen. Die vergeten niet. That's All hoorde je daarvoor Michael Jackson en They Don't Care About Us. Morgen dan wordt in Oldenzaal een bijeenkomst gehouden over het nieuwe coalitieakkoord. De fracties Solidair Oldenzaal, CDA Hart voor Oldenzaal en de VVD die organiseren deze bijeenkomst. Ze willen graag met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek gaan over de wensen en ambities voor de komende jaren. En dit vormt dan de basis voor het concrete uitvoeringsprogramma. Dus ook jouw mening telt. Morgenmiddag dan ben je van harte welkom tussen 4 en 6 uur bij Zalencentrum.

Summer en Pink met All I Know So Far. Dat was hem alweer, de eerste aflevering voor de maand juni, als het gaat om de uitzendkracht. Vandaag op maandag 1 juni. En dat was in 1991 de dag dat de Scorpions hun nummer 1 hit bereikte met een rock ballad Wind of Change. Ze bleven ermee 3 weken op nummer 1 staan. En ook op de dag van vandaag, precies 30 jaar geleden. Vanaf die dag moeten jongeren onder de 16 jaar een examen doen voordat ze op een bromfiets mogen rijden. Sinds 1996 dus. Het zou bijna moeten gelden voor fatbikes, zou je willen zeggen. Tot zover, gaan we van tussen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land staat file door de Duitse grenscontroles op de A1 vanuit Hengelo. Daar heb je voor de grens 5 minuten tijdverlies. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging voor de grens 10 minuten. En op de A28 staat file van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Vertraging is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Muziek van Lady Gaga, Abracadabra op deze maandag. Hè, de eerste volle week na al het geweld met feestdagen. Moeten we daar ook maar weer eens door zien te komen. Het is de eerste dag van de zomer in Nederland. Het is 1 juni en afgelopen weekend hebben we natuurlijk prachtig weer gehad. En ook een beetje veel water afgelopen zondag. Natuurlijk tunnels onder water in Enschede. En meer regenoverlast en wateroverlast overal in Twente. Nou, deze week blijft het een beetje wisselvallig. De temperaturen blijven wel boven de 20 graden. Dat is op zich wel fijn. En dan van het weekend passen we eigenlijk echt een paar echte mooie droge dagen. Alhoewel het vandaag ook nog niet heel slecht is hoor. Kijk maar eens naar buiten. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen Dean Lewis. Ook en Vogue komt eraan.

Justin Bieber en Ghost bij Twente FM. Ja, het is het afgelopen weekend een beetje slecht weer geweest in Twente, kun je wel zeggen. We hebben mooi weer gehad, maar we hebben ook best wel stortbuien gehad. En Thunbergen die heeft zelfs Dumpert gehaald. Want wat begon als waterfontein eindigde afgelopen zaterdag in Thunbergen met een minder frisse verrassing. Vanuit het overvolle riool stroomde aan de Beatrixstraat poep op het wegdek. Ja, bewoners van de straat zagen tijdens een hevige regenval dat er een putdeksel omhoog kwam. Wanneer eerst water uit als een gijzer de lucht inspoot. Maar luttele seconden later veranderde het water drastisch van kleur toen de rioolput een bruine derrie van uitwerpselen uitbraakte. En gelukkig duurde de ongewenste voorstelling slechts kort. De overlast bleef dan ook beperkt en Ronald Koopman legde de opmerkelijke riooluitbarsting vast op video. Het is allemaal terug te vinden op onze website twentefm.nl. Het is niet zo'n heel smakelijk gezicht. Ik ben blij dat het niet in mijn straat is geweest. Nee, dit wil je namelijk niet in je woonkamer terugvinden. Hey, het is door de middag. Waar je naar luistert zometeen het streeknieuws. Maar er is nog Steve Winwood.

0: En tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. De supermarkten in Enschede willen ruimere openingstijden op zondag. Ze vragen in een brief om langer open te mogen. Het zit de supermarkten dwars dat hun deuren op zondagochtend gesloten moeten blijven, terwijl er in buurgemeenten wel gewinkeld kan worden. Ze roepen de gemeenteraad op om daar verandering in te brengen. In Enschede mogen de winkels sinds enkele jaren elke zondag tussen 12 en 5 uur 's middags open. Maar in andere gemeenten is dat bijvoorbeeld al vanaf 9 uur 's ochtends. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken, nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. En Heracles Almelo degradeerde na een rampzalig seizoen naar de keukenkampioendivisie. Eigenlijk had de club geen moment uitzicht op verbetering. De trainer werd ontslagen, net als algemeen directeur Rob Duchamp. De ongezouten kritiek van de laatste weken op de koers die de club aanhield is niet mals. Je leest en ziet er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag kan er lokaal nog een bui vallen bij zo'n 24 graden. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door Duitse grenscontroles sta je een kleine 10 minuten in de file op de A1 vanuit Hengelo voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

50 Ways to Say Goodbye, Train bij Twente FM. Nou, gelukkig ga ik nog geen dag zeggen. Nee, we zijn net begonnen. Hè. Door de middag duurt minstens nog 2 uur voordat het weer 4 uur is. Alhoewel we lekker onderweg zijn. Het is inmiddels alweer 2:05. Het eerste uurtje zit daar weer lekker op. Zometeen nog Douwe Bob met Fanny. En we draaien ook gewoon Nederlandstalige muziek hier op de zender. Hè. Yves Berendsen en terug.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: xxl.nl/luister.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het Outbreak Management Team. Dat vertelde auto- en T-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich beter kon verzetten tegen het veeleisende publiek. Vallejo moet 65.000 euro betalen. En de kaartverkoop voor de nieuwe concertreeks van Celine Dion in Parijs gaat zo hard dat er volgend jaar 10 extra concerten komen. Die zijn in mei, meldt Dion op Instagram. De tour begint in september. Celine Dion heeft jaren niet opgetreden omdat ze leidt aan een ziekte die bewegen lastig en pijnlijk maakt. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Wereldmelkdag voor de melk. Die gewoon elke dag in je koffie, op je cornflakes of in je stroopwafeltje zit. Stilletjes, onopgemerkt, maar ja, het is er wel. Het is ook de dag van het kind voor alle kids in Twente, groot en klein. Die vandaag gewoon weer naar school zijn gegaan, maar stiekem alweer aan het weekend denken. Ja, heel herkenbaar. En het is ook de dag van de ouderen, want die kinderen komen ergens vandaan natuurlijk. En opvoeden, ja, is het zwaarste en mooiste wat er is. Geen handleidingen, geen garanties. Gewoon maar doen wat je denkt dat het goed is. Ja. En tot slot, dat is wel mijn favoriet eigenlijk. Het is de zeg iets liefdag tegen elkaar. Ja, één dag per jaar wordt er officieel gevraagd om iets aardigs te zeggen tegen iemand. Dat zegt eigenlijk alles over hoe druk we het hebben. Dus mijn opdracht voor vandaag, zeg iets liefs tegen je kind, je ouder, je collega, je buurvrouw. Ook tegen die ene collega die je liever niet aankijkt. Zeg gewoon eens een keer wat liefs. Ja, dan doe je er weer goed aan. Kost niks en het doet alles. Hè? Misschien bloeit er wel een hele mooie vriendschap uit op. Je weet het niet. Nou ja, goed. Ik zou zeggen, fijne eerste uur.

dat de zomer begint. Nou ja, ik heb al sinds het begin van de lente last van hooikoorts. En ik kom er eigenlijk ook niet meer vanaf dit jaar. 37 jaar lang geen last van gehad. En dit jaar ben ik in één keer goed te lul. En mijn neus ook weer gewoon goed dicht zitten, dat soort dingen. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Ja, ik weet niet of je de laatste tijd op straat hebt gekeken, maar ja, er rijden nogal veel scootmobielen rond. Ja, dan kun je die oudere mensen natuurlijk niet kwalijk nemen, want het weer laat het natuurlijk ook toe. Het is lekker warm, je hoeft geen jas meer aan, dus ja, die mensen trekken er ook op uit. En helaas gaat dat nog wel eens verkeerd. Ja, zo ook gisteravond. Is er een ongeluk gebeurd op de Broekheurnering in Enschede. Rond 6:15 botste daar een scootmobiel op een personenauto ter hoogte van de kruising met de Dubbelinghoek. De bestuurder van de auto van de scootmobiel en de man raakten daarbij gewond en die is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep schade op, de politie is ter plaatse geweest en doet nog onderzoek naar, of deed onderzoek naar het, hoe het precies heeft kunnen gebeuren. Nou, wij wensen hem natuurlijk een spoedig herstel toe. Ja, meer nieuws vind je terug op onze website twentefm.nl. Misschien is daar ook wel iets uitgekomen over het onderzoek. Ga even kijken. Gewoon een beetje oppassen met die mensen. Ja, zijn wispelturig en steken soms zomaar over. Ja, daar moet je net iets meer bij oppassen, net als met kinderen. Ja, dan maar eventjes wat langzamer passeren, toch? Ja, dus gun je zo iemand ook niet natuurlijk, hè, om voor de auto terecht te komen. Ah, is er meteen tijd voor het streeknieuws. Ook muziek van Jonas Blue komt er nog aan. Maar eerst Sabrina Carpenter, dit is Tears.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. De supermarkten in Enschede willen ruimere openingstijden op zondag. Ze vragen in een brief om langer open te mogen. Het zit de supermarkten dwars dat hun deuren op zondagochtend gesloten moeten blijven, terwijl er in buurgemeenten wel gewinkeld kan worden. Ze roepen de gemeenteraad op om daar verandering in te brengen. In Enschede mogen de winkels sinds enkele jaren elke zondag tussen 12 en 5 uur 's middags open. Maar in andere gemeenten is dat bijvoorbeeld al vanaf 9 uur 's ochtends. Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo is financieel gezond en heeft vorig jaar bijna 10 miljoen euro overgehouden. Dat is bijna 1,5 miljoen euro meer dan in 2024. Het ziekenhuis zegt het geld goed te kunnen gebruiken, nu het ZGT in Almelo de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd. En Heracles Almelo degradeerde na een rampzalig seizoen naar de keukenkampioendivisie. Eigenlijk had de club geen moment uitzicht op verbetering. De trainer werd ontslagen, net als algemeen directeur Rob Duchamp. De ongezouten kritiek van de laatste weken op de koers die de club aanhield is niet mals. Je leest en ziet er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Vanmiddag kan er lokaal nog een bui vallen bij zo'n 24 graden. Morgen verloopt hetzelfde, maar vanaf woensdag wordt het koeler en wisselvalliger.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland 5 minuten oponthoud bij de grens. En bij de grens op de A12 vanuit Arnhem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Muziek van Tina Turner en Let's Stay Together. En daarvoor hoorde je nog Steve Miller met Abracadabra. Eigenlijk de Steve Miller Band natuurlijk. En daarvoor nog het streeknieuws. Mocht je nou meer nieuws willen lezen, dat kan op onze website 120.nl of 20fm.nl. Blijf je op de hoogte van al het laatste nieuws uit de regio. En er staat ook een leuke activiteitenagenda bij. Kun je alvast weer even gaan bekijken wat je van het weekend wil gaan doen. Er staan leuke dingen tussen trouwens. Ondanks dat alle feestdagen alweer voorbij zijn.

Kevin De Graaf, I don't want to be bij Twente. En ja, ik zou bijna willen zeggen, we gaan het nog even over de voetbal hebben. Maar er is eigenlijk vrij weinig gebeurd. En behalve de Champions League finale afgelopen weekend, die Paris Saint-Germain heeft gewonnen van Arsenal. Ja, sommige mensen hadden toch gehoopt op een andere uitslag. Ja, nou ja, goed, het is niet anders. Het WK voetbal staat bijna voor de deur. En dat betekent dat, mocht je echt een WK-liefhebber zijn, dat je toch een aantal slapeloze nachten tegemoet gaat. Want de meeste wedstrijden zijn 's avonds laat of zelfs midden in de nacht. Nou, daar gaan we het nu in ieder geval nog niet over hebben, want het is nog niet zover. Maar ook dan houden we je natuurlijk op de hoogte van al het laatste nieuws in voetballand. Hey, het is door de middag, we zijn lekker onderweg. Het is inmiddels alweer 3:10. Dat betekent nog een uurtje te gaan. En dan zit de middag er alweer bijna op. Dit is Wreck and Bone Man.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
3: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: minuten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Justitie heeft 30 jaar cel geëist tegen een man die in Rijswijk zijn onderbuurvrouw heeft doodgeschoten. Volgens justitie was ze al langer bang dat hij haar zou vermoorden. De man wilde een relatie met haar, maar zij zou hem hebben afgewezen. Hij vindt dat de vrouw dit zichzelf heeft aangedaan. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn twee jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten extra reistijd. En de A50, Arnhem-Os, bij knooppunt Ewijk liggen er voorwerpen op de weg. Er zijn zelfs 3 rijstroken dicht. Er staat al 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Het is Twente FM waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Ja, het is een beetje een brakke maandag als je het mij vraagt. Ik weet niet, het voelt toch anders. Ja, het is een maandag met helemaal tot aan vrijdag. Ja, we zullen het bijna niet meer gewend zijn, hè? 5 dagen werken. Ja, hey, het was natuurlijk flink slecht weer afgelopen weekend. Nou ja, het was mooi weer, het was slecht weer, het was van alles wat. Maar toen het slecht weer was, heeft het ook wel flink huis gehouden in Twente. Want het onweer heeft gisteren flink huis gehouden in Almelo. Rond 6 uur sloeg daar de bliksem in een schoorsteen van een woning aan de Dotterbloemstraat. De bewoners waren gewoon thuis toen het gebeurde en zagen de stroom ineens uitvallen. De schoorsteen stortte naar beneden en liet een gat achter in het dak. Ook een groot deel van de buurt zat daarna zonder stroom. De brandweer is aan de slag gegaan om de brokstukken op te ruimen. En de netbeheerder Kogas probeerde de stroom in de buurt zo snel mogelijk weer te herstellen. Het goede nieuws, niemand die raakte gewond. Flink schrikken dus, maar gelukkig bleef het ook daarbij. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer stormschades gemeld in Twente. En daarover staat ook nog veel meer op onze website. Kijk even op twentefm.nl of op 120.nl. En zometeen Jason Mraz, Make It Mine.

Blondie en de tijd is high bij 20. Ik vergeet helemaal de tijd, joh. Het is alweer 4:10, dus ik heb helemaal geen oproep gedaan voor de House Slow Can You Go plaat. Dus ik heb er zelf maar even eentje tevoorschijn getoverd. Nou, dit is wel een plaat waar ik eventjes lekker naar buiten kan kijken en het verstand op nul kan doen. Iets waar mijn vriendin heel jaloers op is. Ze noemen het bij de man ook wel de Nothing Box. Wij kunnen gewoon helemaal nergens aan denken. Blijkbaar is dat voor een vrouw lastig. Maar probeer het toch maar eens. Want dit is Eric Clapton en Wonderful Tonight.

0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De huisartsenspoedpost in Hengelo was het hele weekend gesloten vanwege een stroomstoring die vrijdag ontstond tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen. Patiënten met spoedeisende huisartsenzorg werden opgevangen in Almelo en Enschede. De post was telefonisch bereikbaar via de gebruikelijke nummers. De huisartsenspoedpost in Hengelo is vanochtend weer opengegaan. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zeeland groeide met 1,5%. De provincie Overijssel groeide met 1,9%. En uit rioolwateronderzoek blijkt dat er dagelijks ongeveer 23.000 lijntjes cocaïne door de Enschedese riolering spoelen. De gemeente voert daarop een campagne tegen de normalisering van drugsgebruik onder jongeren. Onderzoek van GGD Twente toont aan dat 11% van de Enschedese volwassenen ooit cocaïne gebruikte. Van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar heeft 35% ooit drugs anders dan cannabis gebruikt. Meer dan gemiddeld in Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Er is later ook veel sluierbewolking aanwezig. Verder blijft het overal droog en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 22 tot 24 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En de N35 Zwolle richting Enschede voor Wierden 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

David Guetta en Usher met Without You. Ja, als ik zo even op onze website kijk, dan is het van het weekend flink raak geweest met ongelukken. We hadden het net al even over die scootmobiel afgelopen zondag. En er is ook nog een botsing geweest op de N631. Die is ook naar het ziekenhuis gegaan. We hebben nog een scooteraanrijding gehad in Enschede. Ja, al dit nieuws is natuurlijk gewoon terug te vinden op onze website 120.nl. Maar misschien moeten we volgende week met z'n allen net iets beter oppassen dat we een weekendje schadevrij rijden. Dat is wel fijn natuurlijk. Wij zijn de middag bijna doorgekomen, maar nog niet helemaal. Zometeen Faith Evans, Mesmerized. Maar eerst eventjes een oude uit de oude doos, hè. Uit de jaren 80, Frankie Goes to Hollywood en Relax.

Sam Fender en Olivia Dean bij Twente FM. Hij, de man die je zometeen weer naar huis brengt met de lekkerste hits. En natuurlijk het laatste nieuws uit de streek staat inmiddels alweer bij de koffieautomaat te tanken. Ik heb het over Jordi Goorman. Zometeen Twente komt thuis van 4 tot 7. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie middag van. En wij spreken elkaar morgen weer om 1 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. De A12 naar Duitsland bij Zevenaar heb je ook 5 minuten vertraging. Dan de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en hier de rest. Doe er ook weer 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: En een indrukwekkende concertreeks in de Amsterdam Arena. Harry Styles met American Girls.
1: Twente komt thuis.
0: Aanstaand weekend staat hij ervoor. De laatste keer nog twee keer op rij. De kaarten zijn al lang uitverkocht. Harry Styles met zijn Together Together Tour. 4 en

0: warme dag, maar wel ruimte voor de zon. En vanmiddag temperaturen was het 22 graden. We gaan straks uiteraard even kijken hoe deze rest van de week eruit gaat zien. Met vandaag veel economisch nieuws. Onder andere cijfers van de detailhandel. 3,4% meer omgezet in de maand april. Hoe zit dat precies? Hebben we dan ook meer spullen gekregen? Of is het vooral de inflatie? En ook cijfers van de horeca. Die zijn ook gegroeid in het eerste kwartaal van dit jaar. En ook daar vraag ik me af. Zijn het vooral de prijzen die stijgen? Of hebben we er ook meer voor gedaan? Dat zijn natuurlijk interessante vragen in deze tijd. Verder ook gisteren een stukje noodweer het over Twente. Er ook op veel plekken hadden mensen er last van. En op sommige plekken ging het ook mis. Wateroverlast, blikseminslag en dat soort zaken. Wat is er precies gebeurd? Straks maar even een korte terugblik op het noodweer van gisteravond hier in Twente. Dus dat en meer tijdens Twente komt thuis met uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Ik heb zometeen onder andere Camila Cabello voor je. Alex Warren en Jelly Roll samen. Eerst tijd voor de lekkere track. Dit is Duke, So In Love With You.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek.
2: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: lekker een beetje zomer op de radio. Camila Cabello en Don't Go Yet.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: Geen zorgen, het gaat nog niet gebeuren. Dit is namelijk de middagshow tot 7 uur vanavond. Met ook nog gedraaid Duke. So in love with you. Het was de lekkere track. Je muzikale hart onder de riem. Voor de laatste loodjes van deze eerste werkdag van de week. En het is voor het eerst sinds tijden weer eens een keer een volle werkweek. Gewoon met 5 werkdagen te pakken. Want we hadden natuurlijk de Pinksteren, de Hemelvaart, Koningsdag. Allemaal van die lekkere gebroken weken. Maar het is... Ja, ik wil niet altijd deprimerend overkomen, maar iemand die laatst al zei... de eerstvolgende vrije dag die je zeg maar van je baas krijgt... als je geen vakantie opneemt, dat is de kerst. Dus het is... Ja, vandaag 1 juni, het is de meteorologische start van de zomer. Het begint een beetje wisselvallig, straks meer over de weersvooruitzichten voor deze week. En vandaag zijn er ook cijfers over de detailhandel. In de maand april is er 3,4% meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het

over de toekomst, maar het leidt er dus nog niet toe dat we ook daadwerkelijk minder kopen. Maar ja, het is allemaal een beetje onzeker in de wereld. Met een hoop ellende, natuurlijk oorlogen die hier en daar worden uitgevochten. En dat zorgt voor onzekerheid van de industrie, maar dus ook van de consumenten. Blijkt op basis van deze cijfers. Maar het leidt er ook weer toe dat we met z'n allen weer meer vanuit onze eigen kracht gaan denken.

te zien over het leven van de King of Pop, Michael Jackson. Maar daar zijn de kritieken niet al te positief over. Er zijn veel mensen die vinden dat te veel wordt onder het tapijt geschoven over het toch wat mindere kantje van de historie van Michael Jackson. Die ook alweer, zit ik nu te realiseren, 17 jaar niet meer onder ons is. 2009 overleden op veel te jonge leeftijd. Is nog geen 50 jaar. Smooth Criminal van Michael Jackson. Alex Born en Jelly Roll draaiden we ook met Bloodline. Met zometeen een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje. Ga je zometeen horen.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
0: Werken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De huisartsenspoedpost in Hengelo was het hele weekend gesloten vanwege een stroomstoring die vrijdag ontstond tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen. Patiënten met spoedeisende huisartsenzorg werden opgevangen in Almelo en Enschede. De post was telefonisch bereikbaar via de gebruikelijke nummers. De huisartsenspoedpost in Hengelo is vanochtend weer opengegaan. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zeeland groeide met 1,5%. De provincie Overijssel groeide met 1,9%. En uit rioolwateronderzoek blijkt dat er dagelijks ongeveer 23.000 lijntjes cocaïne door de Enschedese riolering spoelen. De gemeente voert daarop een campagne tegen de normalisering van drugsgebruik onder jongeren. Onderzoek van GGD Twente toont aan dat 11% van de Enschedese volwassenen ooit cocaïne gebruikte. Van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar heeft 35% ooit drugs anders dan cannabis gebruikt. Meer dan gemiddeld in Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Er is later ook veel sluierbewolking aanwezig. Verder blijft het overal droog en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 22 tot 24 graden.
8: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, 5 minuten vertraging. En de N36 Ommen-Almelo tussen Adorp en Wierde duurt er ook 5 minuten langer over. Dan is er vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Hengelo en Wierde en tussen Almelo en Vroomshoop op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Het is een beetje zoet. En misschien wel vrijdagmiddag like. Maar het is toch maandag, ik kan het niet anders maken. Burner Beyond met een beetje foute platen uit de jaren 80. Maar leuk om weer eens een keer te draaien. Dat vond althans ook Alice. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor Burner Beyond, The Harder I Try. En daarvoor werd je nog bijgepraat met het laatste nieuws uit Twente. Dat is na te lezen. Daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van Weekend Enschede. Je weekend magazine met alles over kunst, cultuur en educatie in de Enschedese stad. Met, wist je bijvoorbeeld het Roesing? Dat kent iedereen wel. Dat is het revalidatiecentrum. Maar die hebben ook een eigen manege. Wat doen ze daar precies? Wat is het idee ervan? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Enschede, Weekend Enschede. Die nieuwe aflevering vind je dus op onze website 120.nl.

alsof ze nooit zijn weg geweest. De hit van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, het blijft ook een fijne plaat. En ook nog gedraaid hier zojuist. Meghan Trainor en Your Lips Are Moving. Nou, vandaag een redelijke lentedag. Lente zomerdag moet ik zeggen. Het is 1 juni, dus de officiële start van de zomer. Met ruimte voor de zon, maar ook wat lichte wolkenvelden en maximum temperaturen vanmiddag van zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. De minimumtemperaturen liggen rond de 15 graden. Morgen dan is het een stukje wisselvalliger. Vooral in de middag gaan er in Twente buien vallen en het wordt dan een graadje of 22, dus zeker niet koud. En het is sowieso een beetje een wisselvallige week, want ook de dagen daarna blijft er ruimte voor de zon. Maar vallen er ook geregeld buien en hebben de temperaturen het lastig. Lastig, nou ja, 17 tot 22 graden.

Freddy Swims, zijn nieuwe single, Mr. Know-It-All, hier bij de middagshow voor Twente en ook nog hier gedraaid. Afrojack en Lucas en Steve met Anywhere With You. En daarmee gaan we richting het einde van je werkdag met zometeen uiteraard ook weer een vijver uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van de eerste werkdag van de week. We zoeken daarvoor nog een leuke suggestie als je iets in gedachten hebt. Stuur hem in, kun je doen via de app. Die vind je op twentefm.nl of je mailt mij even via jordi@twentefm.nl voor je favoriete track zometeen na vijven.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: xxx.nl/luister.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op de A35. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 richting Duitsland. Bij Zevenaar een kwartier extra. Ook een kwartier lang onderweg ben je op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid door de werkzaamheden daar. Dan een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Delden en Almelo-Zuid levert dat 4 kilometer en 35 minuten vertraging op. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra. De N35 van Almelo naar Zwolle bij Berkum 10 minuten vertraging. Dan de N337 Deventer richting Zwolle. Tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer en 3 kwartier oponthoud. Er is ook vertraging op de sporen. Zo rijden tussen Hengelo en Bieren en tussen Almelo en Vroomshoop op dit moment geen treinen. En dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur.

0: actueel.
1: Ik weet niet wat dat is, misschien ben ik een soort een beetje autist of zo. Maar ik vind het altijd lekker dat het dan maandag is en dat het dan de eerste van de maand is. Dat is vandaag ook weer zo, 1 juni, maandag 1 juni. Heerlijk, schone lei, nieuwe maand. Nou ja, goed, dat soort gekke tikken heb ik dus ook. Heeft iedereen volgens mij wel, dat maakt ook niet uit. Hartelijk welkom, de middagshow voor Twente. Het is inmiddels alweer maandag. En ik hoop dat je de eerste werkdag van de week een beetje het overleeft. Met vandaag onder andere veel napraten over het noodweer dat gisteren over Twente trok. Op diverse plekken was er schade. Bomen op huizen, blikseminslag en ook wateroverlast. Nou, gelukkig geen persoonlijke ongelukken, maar toch. Straks daar meer over. Verder vandaag economisch nieuws. Prijzen of cijfers over de horeca. Die hebben namelijk in het eerste kwartaal van dit jaar meer omgezet dan een jaar geleden. Ik zou zeggen, het ligt niet alleen aan het feit dat we er meer uitgaven, maar ook dat het ontzettend duur is geworden. Maar we gaan straks uiteraard even naar de feiten kijken, oftewel de cijfers die we hier hebben op de redactie. Dus daarover meer. En ook heel veel lekkere muziek, want ik heb Becky G voor je. Ook straks Pink en Jamiroquai, maar eerst tijd voor Ed Sheeran. Dit is Sapphire bij de Middagshow.

platte hozen in Enschede. Maar dat zorgt ook op diverse plekken voor schade. Onder andere wateroverlast. De Prinsessentunnel stond weer eens een keer onder water in Enschede. In Almelo was er een blikseminslag bij een woning. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken, maar wel een hele wijk zonder stroom. Ook altijd gezellig. En ook stormschade in Hengelo waarde namelijk een boom tegen een pand van het ROC. Bij de Lansing daar is het gebeurd. Zo was er op diverse plekken in Twente het nodig aan de hand. Maar gelukkig dus geen persoonlijke ongelukken. Het was even noodweer. Dat gebeurt af en toe. Zo die donkere rode... Tenminste, mijn buienradar geeft dat als donkerrode stukken aan, zeg maar, waar echt die onweer in zit. Hoe dan ook, wat lichte schade. En gelukkig dus geen verdere ellende. Dat is het goede nieuws. Straks hier op Twente FM krijg je van ons een update. Het laatste nieuws uit Twente is onderweg. En ook

0: Of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Cafés in Enschede mogen tijdens het WK voetbal wedstrijden op televisies op hun terras uitzenden. Wel gelden daarvoor regels van de gemeente. Het WK begint op 11 juni. De gemeente staat cafés toe om tijdens het toernooi televisies buiten op te hangen. Van zondag tot en met woensdag mogen groepswedstrijden worden vertoond die uiterlijk om 10 uur 's avonds beginnen. Op andere dagen ligt die grens op middernacht. Voor de wedstrijd Nederland-Tunesië maakt de gemeente een uitzondering. De aftrap van die wedstrijd is om 1 uur 's nachts. Tijdens de knock-outfase mogen alle wedstrijden op terrassen worden uitgezonden. Cafés mogen maximaal 2 schermen plaatsen en het geluid mag geen overlast verzorgen. De provincie Overijssel heeft de regeling voor vergroening van sportterreinen uitgebreid. Deze regeling is beschikbaar voor zowel gemeenten als clubs. Per aanvraag kunnen zij maximaal €30.000 ontvangen voor meer groen op hun sportpark. Er zijn vaak nog veel mogelijkheden hiertoe, zoals aan de randen van de sportvelden, de parkeerplaatsen of rond de kantine. Meer groen zorgt voor een aangename plek om te verblijven, maar het helpt ook bij aspecten zoals de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. De subsidie is aan te vragen via www.overijssel.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op veel plaatsen valt wat regen en lokaal is er kans op onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen dan de temperaturen.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 20 minuten extra. De A35 Enschede-Almelo bij Delden 10 minuten vertraging. En bij Almelo-Zuid 20 minuten vertraging. Dat laatste komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de N337 Deventer richting Zwolle heb je tussen Ittersum en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. Het is aansluiten over 2 kilometer. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Hengelo en Bieren en tussen Almelo en Vroomshoop op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Je luistert naar Twente FM met fijne van Tina Turner, Way of the World. En daarvoor ook nog muziek van Janis Blue en Fast Car. Het was inderdaad de hit van Tracy Chapman in een nieuw jasje. Ik vind het knap geslaagd, want meestal als ik denk aan een remake, dan is dat toch altijd wel een beetje spannend. Welkom bij de middagshow met straks hier nog Ilse de Lange, Changes en ook Madonna met Holiday. Dat is natuurlijk ook niet ondenkbaar nu de maand juni is aangebroken. Maar eerst tijd voor een beetje rozengeur en maneschijn met de nieuwe single van Bruno Mars, Risk It All.

Toch een beetje streektrots kunnen we zeggen over Ilse de Lange uit Almelo. Ze woont geloof ik al jaren in Arnhem, dat dan weer wel. Maar goed, ze blijft natuurlijk wel die mooie zoetgefroosde Oosterse toeval aan. Zo is het ook. Dus die geen doekjes om wint. Met zojuist Changes en ook nog hier Bruno Mars. Risk It All. We staan op de drempel van je maandagavond. De koppen zijn

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Om deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Pappen en Twello is dat 5 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 10 minuten extra. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum doe je er een klein half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
12: Straks wat mij betreft de zomerhit van 2026. Maar eerst tijd voor Bruce Springsteen.

0: Aousa en Magnetic. En we begonnen met Bruce Springsteen, Better Days, bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: Wij luisteren naar vandaag 1 juni. Lekker idee op maandag, startende met een nieuwe maand. We zitten alweer in maand 6 van 2026. Wat gaat het hard? Wel een wat wisselvalligere periode die eraan zit te komen. Na een vrij tropische week met gisteren dat noodweer het over Twente trok, met de nodige overlast.
1: Twente actueel.
0: Gelukkig geen persoonlijke ongelukken, dat is in ieder geval het goede nieuws. Maar dus wel op diverse plekken wateroverlast, blikseminslag en ook ongewaarde bomen. Dat kan je af en toe gebeuren, zullen we maar zeggen. Met verder vandaag cijfers van de horeca. Ook voor onze regio een belangrijke sector. De horecacijfers zijn in ieder geval gestegen, de omzet. Maar hebben we daar ook meer spullen voor gekregen? Waar zit hem dat in? We gaan straks maar eens even naar die cijfers kijken. En verder ook ander nieuws in de streek. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Economisch nieuws over de detailhandel. 3,4% meer omgezet maakt het CBS vandaag bekend. Dus ook daar straks maar eens even naar kijken. En heel veel lekkere muziek van The Purple Disco Machine, Michael Bublé en ook Hall & Oates zo meteen. Maar hier is tijd voor Sabrina Carpenter. Dit is Taste.

0: Purple Disco Machine en In The Dark.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor De Boza en ook Sabrina Carpenter hier met de Taste bij de middagshow voor Twente. Met vandaag cijfers van de horeca in Nederland. De omzet van de horeca is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Het CBS heeft de telraampjes er weer bij gepakt en dit allemaal becijferd. De omzet van logiesverstrekkers lag 1,9% hoger. Dat zijn de hotels en de B&B's, zeg maar. De omzet van eet- en drinkgelegenheden was 2,3% hoger. Het eerste kwartaal van 2026 is het 20ste kwartaal op rij waarin de horeca meer omzet deed dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En daarmee blijft in ieder geval de omzet dus stijgen. Wat er overigens niet op deze cijfers naar voren komt, is of de inflatie hier nou eens is meegenomen. Ik weet niet wat bij jou zit, maar ik moet toch zeggen, en dat wil ik de horecasector niet zelf kwalijk nemen. Dat heeft ook met heel veel andere dingen te maken. Maar ik vind het wel, dat ik denk, de prijzen zijn wel de pan uitgerezen op het moment. Ik ben afgelopen weekend er even een hapje wezen eten. Dat je dan voor een glaasje wijn 8 euro betaalt, vind ik wel fors, moet ik zeggen. Dat zijn toch wel andere prijzen dan als je bijvoorbeeld hier net even de grens overgaat in Duitsland. Dan wil ik niet mensen op ideeën brengen, maar...

uit de 80's met bijvoorbeeld Hall & Oates. Die hadden toen heel veel successen met Private Eyes, dat even zo'n grote hits. En daarvoor nog Michael Bublé met Haven't Met You Yet. Zometeen krijg je een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje naar deze nieuwe single van Ruben Hillen.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een groot deel van de Enschedese supermarkten vraagt de gemeenteraad om ruimere openingstijden op zondagochtend. In de gezamenlijke brief wijzen de supermarkten op het concurrentienadeel ten opzichte van buurgemeenten waar vroeger gewinkeld kan worden. In Enschede mogen winkels op zondag tussen 12 en 10 open. Zondagochtend blijven winkels gesloten. Een afspraak dit voorkomt uit een coalitieonderhandelingen met de ChristenUnie. Tijdens een onweersbui zondagmiddag werkt het automatische afsluitingssysteem van de Prinsessentunnel in Enschede niet naar behoren. Het systeem moet bij meer dan 10 centimeter water de verkeerslicht op rood zetten en een rijverbod tonen, maar dat gebeurde niet. De brandweer heeft de tunnel afgezet met linten. Waarom het systeem niet activeerde is niet helemaal duidelijk. Verkeer werd omgeleid via de singels. En ook waaide een boom om tegen een kantoorgebouw van de gieterij aan de Lansingseweg in Hengelo. Een deel van het buitenhek raakte beschadigd. De brandweer verwijderde een gevaarlijk hangende tak van het dak. Of het dak en de gevel schade hebben opgelopen is niet helemaal duidelijk. De boomstronk wordt op een later moment in stukken gezaagd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog. Nog lange tijd is het ook zonnig. Later op de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het koelt af naar 16 graden en morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit

Mariah Carey en Fantasy hier op Twente FM. En daarvoor nog het laatste nieuws uit Twente. Dat lees je nou op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. En als je toch online bent, wil je meer Twente FM? Dan ga je naar twentefm.nl/luister. Voor heel veel extra radioprogramma's. Je vindt er onder andere een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Twente FM.nl.

Klassiekers met hoofdletter K. Dat zou je bijna kunnen zeggen over het hele oeuvre van Toto. Wat een fijne hits van die gasten gemaakt in het verleden. Dit is er ook zo eentje. Pamela van Toto. En dat we denken dat Toto het meeste muzikale succes had met andere bands, waarin ze vooral begeleidingswerk deden, maar dus ook eigen successen, waaronder Pamela als een van hun grootste hits. Met vandaag in ieder geval een dag met ruimte voor de zon. Inmiddels is er iets meer bewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Het werd toch nog zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Het blijft wel droog en minimumtemperaturen liggen zo rond de 15 graden. Morgen is de dag vooral bewolkt. In de ochtend is het nog droog. In de middag gaan er buien volgen en wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna blijft het aan de wisselvallige kant. Er is af en toe wat ruimte voor de zon. Maar ook vallen er geregeld buien en temperaturen die schommelen deze week tussen de 17 en 21 graden. Kortom, het is even gedaan met het hele warme, hete zomerweer. Er vallen geregeld buien, er is ruimte voor de zon. En temperaturen, rondom de 20 graden, dat is het verhaal.

Is een goed advies ook van Miles Smith. Hè? Drive safe zojuist hier op de radio. En daarvoor ook nog Coldplay en Little Sims en We Pray. Nou, schietgebedje dan maar voor Richard de Vetter. Zometeen na zevenen is hij hier met de avonddienst. Nieuws, actualiteiten en achtergrond hier op Twente FM. En morgen natuurlijk weer een nieuwe Twente komt thuis. Ik spreek je graag dan weer. Dit is de nieuwe van Sarah.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld, maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig. Later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: The Mavericks en Dance the Night Away.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja, toch even terugkomend op de Mavericks. In 1998 scoorde deze band namelijk zijn grootste hit in Nederland, die je net hebt gehoord, Dance the Night Away. In Amerika was de band echter al veel langer succesvol. En zelfs in 2024 toerde de band nog de gehele wereld over. Maar deze tour werd niet afgemaakt omdat er bij de frontman uitgezaaide darmkanker werd vastgesteld. En in december van het vorig jaar overleed Raoul Malou helaas op 60-jarige leeftijd. Erg jammer, het was echt een erg leuk beentje. Blijf lekker luisteren de komende 2 uur, wil ik nu zeggen. Maar ik hoop ook dat dat lukt. Want vandaag waren er in grote delen van Twente namelijk een grote stroomstoring, waardoor bijna 7000 huishoudens zonder stroom zaten. Voornamelijk was het in Almelo, Wierde en Hengelo. En het werd veroorzaakt door een kabelbreuk tijdens graafwerkzaamheden. Zwembad De Kolk was genoodzaakt de zwemlessen van vandaag te laten vervallen. En verschillende winkels die bleven ook dicht. En afgelopen vrijdag was het ook al raak bij het ZGT-ziekenhuis in Hengelo, waar een incident ervoor zorgde dat de noodstroomvoorziening gebruikt moest worden. Dus alles goed is het nu allemaal weer verholpen. Gelukkig geen stroomproblemen hier bij Twente FM. Anders dan slingeren we ons dieselaggregaatje wat beneden staat wel even aan, zodat alles blijft draaien. Want één ding, the show must go on. En die gaat om, ik heb weer een leuke show voor je. Wat nieuwe muziek uit de regio het volgende uur. En zometeen om 7:15 ga ik even contact zoeken met Robert Kramer in het kader van Twente Rocks. Alle evenementen die deze week nog beschikbaar zijn en waar je nog naartoe kan gaan. Dat voor zometeen. De show gaat verder met een band die de grootste hits had in de jaren 80. Maar dit is toch wel een pareltje van de Simple Minds uit de jaren 90. She's a River.

0: blijft ook wel lekker. Savage Garden and I Want You. Ja, verder met het overzicht van de evenementen van komende week in Twente die nog niet zijn uitverkocht en waar je dus nog naartoe kan gaan onder de noemer Twente Rocks. Natuurlijk heb ik hiervoor weer aan de andere kant van de lijn hangen Robert. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: En u heeft ook al even nog terugkijkend op dit weekend. Er waren ook een hoop dingen te doen. Het was natuurlijk toch eigenlijk wel een mooi weekend. Ondanks een klein beetje regen. Maar het viel uiteindelijk nog wel mee. De temperatuur was goed.
1: Ja, er waren weer heel veel lokale bands die hier in de omgeving Twente optraden. Dat is altijd de moeite waard om eens te gaan checken. Want er lopen heel veel goede muzikanten in Twente rond. Die niet allemaal het podium krijgen.
0: Wat dus, ze verdienen.
1: Ja, er zijn gewoon wel gelegenheden om gewoon te gaan kijken. En dat is gewoon echt wel even leuk om eens een keer te doen.
0: Je hebt het eigenlijk gedaan volgens mij bij de vrienden van onze show Midnight Motel en ook van Twente FM. Ze staan al 2 jaar achter elkaar in de onmeunige 999 in de top 10 afgelopen jaar.
1: Ja.
0: En die hadden een albumrelease in de Metropool in Hengelo.
1: Ja. Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt gewoon knallen en
0: volle bak.
1: Gitaren. En ja, dat was echt een hele leuke show om mee te maken. En dat is ook zo'n band. Die komt regelmatig hier in de omgeving spelen. En ja, ga daar eens een keer kijken. Want die gasten zitten vol energie. 17 jaar bestaat die band al.
0: Ja.
1: Dus,
0: het was ook goed vol, hè? Want volgens mij was de kleine zaal bijna geheel uitverkocht. Als ik dat zo snel zag.
1: Het was volle bak. Het was lekker zweten.
0: Nou, helemaal goed. Maar goed, dat is geweest. Daar kunnen we niet meer naartoe. We moeten weer de blik vooruit. Het begin van de werkweek. Maar er zijn zat dingen die eraan zitten te komen waar je weer op kan verheugen. Je moet altijd die stip op de horizon hebben, zeg ik.
1: Ja, die stip die is er zeker.
0: Die ga je ons geven.
1: Ja, ik moet even kijken waar ik ga beginnen. We beginnen even rustig.
0: Ja.
1: Dat is... even kijken. Bertolf. Ken je Bertolf nog?
0: Ja, die maakt ook regelmatig. Hij heeft weer een nieuwe single uit, volgens mij.
1: Ja, ik vind het een hele goede muzikant. Het is eigenlijk singer-songwriter. En samen met Diederik Nomden.
0: Ja.
1: Toeren zij door Nederland. En het zijn twee singer-songwriters die dan ook gewoon verhalen gaan vertellen. En met name ook liedjes gaan zingen van Paul McCartney. Want dat zijn hun gezamenlijke helden. En dat is in Stadstheater De Bond. En ik, wil je een rustige, lekkere, akoestische avond... dan zou ik zeggen van, goh, ga daar eens kijken. Want ik vind het ook wel een leuk zaaltje. Ben je wel eens in Stadstheater De Bond geweest?
0: Zeker, het is lekker kneuterig. Ze doen nog de deur voor je open. Ja. Het is, dit heeft wel mijn voorkeur, dit soort theaters.
1: Ja, ik vind het ook altijd wel leuk. Net als

0: Lekker op je fiets, een beetje de banden toeren, bandjes kijken die je zelf leuk vindt. En het is gewoon gratis.
1: Heel fijn.
0: Maar je moet wel even een ticket reserveren op culturusborne.nl. Dan krijg je eigenlijk een nul ticket, zeg maar. Maar dan heb je in ieder geval een ticket.
1: Ja, dus, dat is belangrijk.
0: Ja, ja en je bent afhankelijk van het weer en het ziet er allemaal wel goed uit. En dat weer kunnen we ook heel goed gebruiken bij de Nacht van Hengelo natuurlijk, wat er ook aan zit te komen. En daar is op oogst weer van alles te doen. Onder andere primaat en foek. En primaat, dat is een beetje catchy, hip-hop, funky. Dat is wel echt wel een feestje. En foek ja, is een beetje reggae, ska-achtig. Ja, het gaat echt wel een beetje de zomerse klanken op bij oogst.
1: Ja, het is wel jammer dat de Nacht van Hengelo, dat is natuurlijk op aanstaande vrijdag, dat de wielerronde er al jaren af is. Ja, het kan niet meer natuurlijk. Al die drempels.
0: Ja. Hadden ze toch niet altijd, hoe noemen ze dat, Jeu de Boel? Ook tijdens de Nacht van Hengelo?
1: Oh, dat weet ik niet. Dat is wel gevaarlijk. Als je dan zo'n bal in je wiel krijgt, dat wil je niet weten. Dat is misschien zijn ze daarmee gestopt op een gegeven moment.
0: Levensgevaar. Ik heb ervoor minder zien vallen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik ook. Ik noem geen namen. Gaan we snel verder, Robert.
0: Ja, ja, ja. En ja, wat ook daarop aansluitend is, bij de Cactus is Back to the 80s.
1: Ah, ja.
0: Dus ook tijdens de Nacht van Hengelo, daar wordt een beetje ethisch muziek gedraaid. En Bon Jovi, Queen, ik denk dat je alles een beetje kunt horen van het repertoire van de jaren 80.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en Hengelo is gewoon wel heel veel te doen dit weekend. En het is niet zo dat we het uitzoeken, maar ja, dat is wel een beetje waar het gebeurt. Maar je moet wel even goed kijken van muziekladder.nl. Dat is wel een tip.
1: Ja.
0: Er staat ook van alles op wat gebeurt in de omgeving. En ik vind dat zelf altijd wel een hele makkelijke site. Daar kun je zelf als promotor je evenementen droppen, zeg maar.
1: Ja.
0: En denk je van, goh, ik wil vandaag wat doen. Dan zou ik zeggen van, pak die site er even bij.
1: Dat is altijd, altijd mooi. En ja, weet je, ik zeg al, er zijn zoveel evenementen waar wat te doen is. Maar vaak zijn ze uitverkocht. En dat is denk ik wel fijn dat wij even benoemen waar je nog gewoon naartoe kan gaan.
0: Zeker.
1: Sommige moet je wat sneller zijn dan andere, maar heel veel evenementen zijn nog gewoon goed toegankelijk.
0: Ja, zeker, maar bij Orgstes bijvoorbeeld, dat is vrij entree. Daar kun je gewoon naartoe lopen en als je denkt van, goh, ik vind deze muziek niks, dan ga je gewoon weer naar huis.
1: Zo
0: zijn er best wel veel van die culturele broedplaatsen. Ik geloof dat Enschede ook zo'n culturele broedplaats heeft, waar van alles geregeld wordt. Je gaat kijken en is het niks, dan even goede vrienden. Dan gaan we maar weer de stad in of zo.
1: En zo is het. Dus iedereen kan, er is voor alles wat wils.
0: Ja.
1: Wij spreken elkaar denk ik volgende week weer. Voor weer een nieuwe week van Twente Rocks.
0: Ja.
1: Robert, bedankt in ieder geval voor vanavond en ik spreek je.
0: Zeker.
1: Okay.
0: Fijne avond.
1: En over de jaren 80 gesproken. Dan moeten we ook even een nummertje uit de jaren 80 gaan draaien. Het is wel eind jaren 80. 1989, toen was dit een aardig hitje van Lisa Stansfield en All Around the World.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Zometeen terug met de Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. En natuurlijk de 80-90-100 regeling. Met daarin een band die heette vroeger Kara's Flowers. Over welke band heb ik het?
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een groot deel van de Enschedese supermarkten vraagt de gemeenteraad om ruimere openingstijden op zondagochtend. In een gezamenlijke brief wijzen de supermarkten op het concurrentienadeel ten opzichte van buurgemeenten waar vroeger gewinkeld kan worden. In Enschede mogen winkels op zondag tussen 12 en 10 open. Zondagochtend blijven winkels gesloten. Een afspraak dit voorkomt uit een coalitieonderhandelingen met de ChristenUnie. Tijdens een onweersbui zondagmiddag werkt het automatische afsluitingssysteem van de Prinsessentunnel in Enschede niet naar behoren. Het systeem moet bij meer dan 10 centimeter water de verkeerslicht op rood zetten en een rijverbod tonen, maar dat gebeurde niet. De brandweer heeft de tunnel afgezet met linten. Waarom het systeem niet activeerde is niet helemaal duidelijk. Verkeer werd omgeleid via de singels. En ook waaide een boom om tegen een kantoorgebouw van de gieterij aan de Lansingseweg in Hengelo. Een deel van het buitenhek raakte beschadigd. De brandweer verwijderde een gevaarlijk hangende tak van het dak. Of het dak en de gevel schade hebben opgelopen is niet helemaal duidelijk. De boomstronk wordt op een later moment in stukken gezaagd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog, nog lange tijd is het ook zonnig. Later op de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het koelt af naar 16 graden en morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Oh, oh, oh. Dit kwam ook van een heerlijk album. So in the Seeds of Love van Tears for Fears. Aangeland bij de 80-90-100 regeling. Een nummer uit de 80s, de 90s en de Zero's. Zometeen Prince uit 1986 met Kiss. Daarna uit 1990, net op de grens, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. En als laatste uit 2004, This Love van Maroon 5. Dat was hun tweede single na Harder to Breathe. En de band heeft trouwens een lange weg afgelegd. Ze werden opgericht in Los Angeles en begonnen onder de naam Kara's Flowers, waarmee ze in 1997 een album uitbrachten, maar al snel door een platenlabel werden gedumpt. Die vonden helemaal niks. In 2001 herenigden ze zich als Maroon 5 met James Valentine als gitarist. En ze omschreven zichzelf als een soulband, maar dan met 5 coole blanke gasten. This Love die komt de Nederlandse top 40 binnen op nummer 11 in 2004... en schiet daarna door naar de nummer 3 positie. En na een paar weken van bivakeren in de top 5 verlaat de single na 16 weken weer de hitlijst. Uit de Zero's straks Maroon 5 en This Love, maar allereerst Prince en Kiss.

0: Maroon 5. Oftewel Carers Flowers met This Love uit 2004. Daarvoor uit de 90s I'm Your Baby Tonight van Whitney Houston. En ik begon met Prince en Kiss uit de 80s. En daarmee aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Kim Cotter die is verkozen tot voetstapper 2026 van Losser. En ze komt hiermee in de Hall of Fame van Losser tijdens het Brugheliaans festijn. Wij spraken hierover met Sandra Titoff.
2: Nee, die doen we eigenlijk al op tijd, want de voetstappen gaat in cement. Kijk, hier worden de voetstappen echt in degelijk cement gezet. Dat moet uitharden. Er komt een mooi plaatje in, een koperen plaatje in. En we willen gewoon alles vast hebben, klaar hebben liggen. En de voetstappen moet eigenlijk al in het Breugelpad ingelegd zijn. Dat tijdens de opening eigenlijk het onthuld kan worden. Dit is de 25e en je moet denken aan Herman Vinkers. Iedereen die iets voor Losser heeft gedaan, Jan Riesewiek. Maar ook lokale mensen die echt Losser uitdragen. Die Losser, die een visitekaartje zijn voor Losser. Nou ja, laten we nu Kim Kutter als voetstappen hebben. Voetstappen met allure, de voormalige Miss Universe uit Nederland. De presentatrice, onderneemster. Ja, die heeft vroeger met haar voeten in de Lossense klei gestaan. En ze staat nu natuurlijk op menigeen podium, maar ze draagt nog altijd Losser uit als haar thuisbasis. Dus daar zijn wij ontzettend trots op. Ja, ze is geboren en getogen Losserse. En ze heeft nog heel veel, want ik ken dat nog, dat ze nog werkte bijvoorbeeld bij de fakkel bij ons. En half Losser ging gewoon met haar mee. En om haar aan te moedigen, dus dat is echt een gedragen voetstappen dit jaar. Want je komt er niet zomaar, je moet iets betekend hebben voor Losser. En het is een grote eer om daar voor eeuwig je sporen te mogen achterlaten. En wij doen altijd wel een uitvraag en kijken wat is geschikt. En voldoet die persoon ook aan onze eisen, hè? Want het moet des Losser zijn. Voorlossen zijn, namens Losser zijn. En Kim die voldoet aan al onze eisen. Dus hoe mooi is het?

0: Dat was snel voorbij. En ik dacht, Alex Warren met Fever Dream. En daarvoor natuurlijk Ronald Keating. Met die hele grote hit van hem, Loving Each Day. Zometeen terug met het tweede uur avonddienst. En onder andere begin ik dan met Roxette en The Joyride.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon laag.

0: Luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontje zitten, maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Roxette en Joyride. Iets wat je misschien in het verleden hebt gedaan. Ik weet het niet, ik hoop het niet eigenlijk.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Nou zeg ik, ik hoop dat je het niet hebt gedaan. Ik weet nog heel goed dat ik een klein jongetje was. Dat mijn vader met de auto thuis kwam uit zijn werk. En dan gingen wij, we wisten wanneer hij kwam, gingen we altijd op de hoek van de straat wachten. En dan stopte hij met de auto en dan mocht ik altijd op zijn schoot. En even achter het stuur. En dan reden we het laatste stukje, 100 meter, naar huis. Dus ja, is dat een joyride? Ik weet het niet. Ik kon nog niet bij de pedalen toen. Hè? Dus telt dat dan? Ik vond het moeilijk. Dus misschien heb ik het wel gedaan. Welkom terug bij de avonddienst hier op jouw Twente FM. Dit uur heb ik nog even op het. Kijk ik nog even terug naar het afgelopen sportweekend. En heb ik informatie uit de regio. Namelijk Twente Marketing heeft het nieuwe regionale merk voor Twente gelanceerd. En dat is goed voor elkaar. Het merk is meer dan een leus of campagne. Het markeert een nieuwe koers in hoe Twente zichzelf ziet en hoe de regio anderen verwelkomt. En hoe wordt gebouwd aan de toekomst van de regio. Dat straks. Verder draai ik ook de nieuwe single van Marlou Pascal. Het is een beetje het is een oud nummer van haar vader. 20 jaar terug schreef hij dat. En dat heeft ze met een vernieuwde sound opnieuw opgenomen. Die zometeen. En ik doe er bijna niet meer omheen. Ook al duurt het nog een week. Het WK voetbal staat bijna voor de deur. Donderdag 11 juni trappen Mexico en Zuid-Afrika het toernooi af om 21 uur. Daar straks nog wat meer informatie over. Ja, de meteorologische zomer is begonnen. En die is goed begonnen. Ik weet niet of die goed verder gaat. De rest van de week wordt het een beetje wisselvallig. Maar volgens mij gaat de temperatuur weer ietsjes omhoog in het weekend. Als er weer heel veel te doen is wat je er straks hebt gehoord in Twente Rocks door Robert. Dus is genoeg te doen. Zometeen gaan we verder met Chris Ria en Josephine. Dit is Texas and Say What You Want.

Tria en Josephine, de Vortexes en Say What You Want. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Verder met een, ja, ik vind het altijd een van mijn favoriete onderwerpen. Twente Rules, muziek uit Twente. En we hebben hele goede muziek in Twente. Vorige uur hadden we het al even over Midnight Motel, natuurlijk uit Hengelo. Die jongens stonden afgelopen week in Metropool voor hun nieuwe album. En die staan al 2 jaar achter elkaar in de onmeunige 999. Hetzelfde geldt voor Drok uit Delden en omgeving. Het zijn allemaal leuke beentjes. En dat is een beetje rockachtig. Maar natuurlijk heb ik ook hier in de uitzending Annika uit Almelo gehaald. Die lekkere popmuziek maakte. En Loek uit Enschede, pas geleden nog. Ja, zo zijn er gewoon heel veel, niet alleen talenten, maar ook gearriveerde artiesten. En een daarvan is Malou Pascal. Dat is een zangeres, danseres en songwriter. En geboren en getogen Hengeloze. Malou is ook een dansdocent op Danceworks Studio in Borne. En ze heeft een nieuwe single gemaakt. Ja, het is een oud nummer dat haar vader 20 jaar terugschreef. En dat ze met een vernieuwde sound opnieuw heeft opgenomen. Let the music do the talking. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. Dit is Malou Pascal en Spanish Dreams.

Mooi Nederlands beentje. Sommieu en Tonight. En van het ene mooie Nederlandse beentje naar een ander mooi Nederlands duo. Namelijk Suzanne en Freek. De 10 uitverkochte Gelredome shows die zitten erop. Het zangduo staat met een bijzonder emotionele video. En bijbehorend bericht stil bij de waanzinnige concertreeks. Waar ze eerst nog hun twijfels over hadden. En vooraf dachten ze wel eens, we hopen niet dat mensen uit medelijden komen kijken. Maar het heeft allesbehalve zo gevoeld. Dit laten Suzanne en Freek zondag weten op hun Instagram. Ze bedanken de fans voor alle liefdevolle energie. Ze hebben deze maand gezongen, gelachen, gesprongen, gehuild, gedanst en het leven gevierd met 400.000 man. Dat is echt best wel veel voor een Nederlands beentje. Wat een energie hebben jullie ons gegeven, zeggen ze elke show opnieuw. En ook gaven ze wel eens toe getwijfeld te hebben over de shows. Vooraf hebben we wel eens gedacht, we hopen niet dat de mensen uit medelijden dus komen kijken. Maar het heeft allesbehalve zo gevoeld. Het is zo bijzonder wat er gebeurt als er zoveel mensen tegelijkertijd samenkomen in liefde en verbinding en zich zo openstellen. De maand mei heeft hierdoor een heel andere betekenis gekregen voor Suzanne en Freek. En ze voegen daaraan toe, nu is het even genoeg geweest. Tijd voor Seffie, de kleine van hun, om daarvan te gaan genieten. Gelijk hebben ze. Ik denk, ik moet toch eens even iets draaien van Suzanne en Freek. En dan niet van de. Maar eigenlijk, we gaan terug naar 2000. Ik neem je terug mee naar 2019. Het is alweer een tijdje geleden. Ze zijn alweer een tijdje bezig. En toen braken ze door met dit nummer. En dat blijft toch wel echt een heel mooi pareltje van ze vinden. Suzanne en Freek, als het avond is.

0: programmaatje. Susanna Freek, als het avond is. Zometeen heb ik nog nieuws uit de regio over Twente Marketing, die het nieuwe regionale merk voor Twente lanceerde. Goed voor elkaar. En je hoort Mattia Bizar met Ticento.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een groot deel van de Enschedese supermarkten vraagt de gemeenteraad om ruimere openingstijden op zondagochtend. In een gezamenlijke brief wijzen de supermarkten op het concurrentienadeel ten opzichte van buurgemeenten waar vroeger gewinkeld kan worden. In Enschede mogen winkels op zondag tussen 12 en 10 open. Zondagochtend blijven winkels gesloten. Een afspraak dit voorkomt uit een coalitieonderhandelingen met de ChristenUnie. Tijdens een onweersbui zondagmiddag werkt het automatische afsluitingssysteem van de Prinsessentunnel in Enschede niet naar behoren. Het systeem moet bij meer dan 10 centimeter water de verkeerslicht op rood zetten en een rijverbod tonen, maar dat gebeurde niet. De brandweer heeft de tunnel afgezet met linten. Waarom het systeem niet activeerde is niet helemaal duidelijk. Verkeer werd omgeleid via de singels. En ook waaide een boom om tegen een kantoorgebouw van de gieterij aan de Lansingseweg in Hengelo. Een deel van het buitenhek raakte beschadigd. De brandweer verwijderde een gevaarlijk hangende tak van het dak. Of het dak en de gevel schade hebben opgelopen is niet helemaal duidelijk. De boomstronk wordt op een later moment in stukken gezaagd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog. Nog lange tijd is het ook zonnig. Later op de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het koelt af naar 16 graden en morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Tia Bazaar, niet Bizar, nee Bazaar, Ticento. Dit is nog steeds de avonddienst hier op Twente FM, aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Het gaat over Twente Marketing. Die heeft namelijk het nieuwe regionale merk voor Twente gelanceerd. Goed voor elkaar is dat. Zo heet het ook, dus niet dat het goed voor elkaar is. Nee, het heet Goed voor elkaar. Het merk is meer dan een leuze of een campagne. Het markeert een nieuwe koers in hoe Twente zichzelf ziet... en hoe de regio anderen verwelkomt... en hoe wordt gebouwd aan de toekomst van de regio. En hierover spraken we even met Adam Butler.
2: Ja, we hebben inderdaad onze nieuwe merk gelanceerd. Twente Goed voor elkaar. Maar niet alleen een nieuw merk, ook een nieuw koers... vanuit ons bij Twente Marketing. Het was gewoon tijd. Twente verdient gewoon een sterkere merk. Iets wat beter bij ons past. Nou, je hoort het ook in mijn accent waarschijnlijk. Ik kom hier niet oorspronkelijk vandaan, maar na 16 jaar... ben ik wel een soort van Britse tukker geworden, zeg maar. En Goed voor elkaar past gewoon bij wie we zijn. Hier doen we alles samen. We hebben een hoog kwaliteitsniveau. En we zijn lekker nuchter. We hebben het gewoon goed voor elkaar. Ja, ik was, 16, 17 jaar geleden kwam ik hier naartoe om te studeren. Bij de Saxion. Ik woon zelf in Enschede. En ik voelde me gewoon gelijk welkom. Voelde me gelijk thuis. Dus ik dacht van ja, dan blijf ik wel hier. En twee kinderen later ben ik hier nog steeds. En dat is het inderdaad. Wij kijken nu naar een echte sterke samenwerking met onze partners. De ondernemers in de vrije tijdsector. Alle 14, 20 gemeenten en ook de toeristinfo's. We hebben heel hard gewerkt de laatste half jaar om dit voor elkaar te krijgen. En nu kunnen we beginnen. En Twente echt promoten. Dus het is alles in balans. En dat is ook Twente. Balans tussen plattelanden en steden. Maar toerisme en recreatie, inwonen, bezoeken. Alles moet in balans blijven.

Offenbach, Miles Away, en daarvoor Direct en Through the Glass. Ga ik toch even een schuin oogje kijken naar het afgelopen sportweekend. Het weekend waarin verrassend Arne Slot werd ontslagen als trainer van Liverpool, ondanks het behalen van een Champions League plaats. En het weekend waarin de nieuwe Feyenoord-directie nog niet kon bevestigen of Robin van Persie ook volgend jaar de scepter mag zwaaien bij het eerste elftal. En natuurlijk het weekend waarin Paris Saint-Germain de Champions League veroverde ten koste van Arsenal na, zoals ik eigenlijk vroeger zei, en misschien nog meer mensen, penalties. Altijd spannend. Ik moet zeggen dat Arsenal het langer heeft volgehouden dan ik had gedacht. Ik denk, die worden helemaal weggespeeld. Dat was zeker niet het geval. En ik ben altijd blij. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de finale niet gevolgd. Ik had andere zaken die ik even moest regelen. Maar de aanloop naartoe heb ik wel gezien. De halve finales of de kwartfinales. En die waren eigenlijk ongelooflijk mooi. Dat is altijd jammer dat het moment supreme de finale altijd een klein beetje tegenvalt. Uitzonderingen daar gelaten. En natuurlijk het weekend waarin Ronald Koeman zijn selectie voor het WK bekendmaakte. In principe weinig verrassingen. In ieder geval voor mij weinig verrassingen. Hij kiest een beetje voor de gevestigde orde. Ik ben in ieder geval blij dat hij ook Guus Til meeneemt. Ik denk dat is toch altijd een jongen die er goed bij kan hebben. En die zijn goaltjes altijd meepakt. Dus in principe als iedereen op de top van zijn kunnen is, dan kunnen wij ver komen in dit toernooi. 11 juni gaat het beginnen. Mexico speelt dan de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. En het Nederlands elftal begint op 14 juni om 10:00 s'avonds tegen Japan in Dallas. En daarna spelen ze 20 juni, en dat is om 7:00 s'avonds, tegen Zweden in Houston. En ze eindigen de poolwedstrijd, en hopelijk niet de laatste wedstrijd van ons oranje, 26 juni. Dat is wel 's nachts om 1:00 tegen Tunesië in Kansas City. Dus het valt me nog mee dat het op die laatste wedstrijd na, misschien staat er dan alles nog op het spel. 1:00 is nog redelijk. Hè? Er zijn ook wedstrijden die 3-4 uur 's nachts zijn. Die hebben wij in de poolfase niet. En daarna maakt het eigenlijk niet uit wie je tegenkomt. Want als je kampioen wil worden, wijze woorden hier weer, dan moet je van iedereen kunnen winnen. En dat dacht Shakira ook. Die dacht van, ik moet toch weer eens een nummertje maken. Het is alweer lang geleden. Ik heb er pas 2 gemaakt voor een WK. Dan moet die derde ook gewoon kunnen. Die heeft ze gemaakt samen met Burna Boy. Dit is Die Die.

0: met me dansen op mijn graf. Op mijn graf.
1: Typhoon.
0: Op mijn graf.
1: Zandloper. Bijna aan het einde gekomen van deze avonddienst voor vanavond. Ik ben nog even vergeten bij het sportnieuws te zeggen dat, let op, voor de Formule 1 liefhebbers, aankomend weekend voor het eerst gaat de Formule 1 Europa in. En dan niet met de minste, maar met volgens mij de oudste, een van de oudste Grand Prix, Monaco. Dat wordt dus het startschot voor 10 Europese races op rij. Het, ja, eigenlijk de geboorte, of nee, niet geboorte, maar in ieder geval de standplaats van Max Verstappen. Dus hopelijk kan hij daar, ja, kan hij weer wat puntjes bij elkaar sprokkelen. Volgende week ben ik er weer. En ik ga eruit met de Key the Secret Urban Cookie Collective. En wees een beetje lief deze week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Heerhugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regio Omroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare

0: Betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een groot deel van de Enschedese supermarkten vraagt de gemeenteraad om ruimere openingstijden op zondagochtend. In de gezamenlijke brief wijzen de supermarkten op het concurrentienadeel ten opzichte van buurgemeenten waar vroeger gewinkeld kan worden. In Enschede mogen winkels op zondag tussen 12 en 10 open. Zondagochtend blijven winkels gesloten. Een afspraak dit voorkomt uit een coalitieonderhandelingen met de ChristenUnie. Tijdens een onweersbui zondagmiddag werkt het automatische afsluitingssysteem van de Prinsessentunnel in Enschede niet naar behoren. Het systeem moet bij meer dan 10 centimeter water de verkeerslicht op rood zetten en een rijverbod tonen, maar dat gebeurde niet. De brandweer heeft de tunnel afgezet met linten. Waarom het systeem niet activeerde is niet helemaal duidelijk. Verkeer werd omgeleid via de singels. En ook waaide een boom om tegen een kantoorgebouw van de gieterij aan de Lansingseweg in Hengelo. Een deel van het buitenhek raakte beschadigd. De brandweer verwijderde een gevaarlijk hangende tak van het dak. Of het dak en de gevel schade hebben opgelopen is niet helemaal duidelijk. De boomstronk wordt op een later moment in stukken gezaagd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog. Nog lange tijd is het ook zonnig. Later op de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het koelt af naar 16 graden en morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Volendaal. Of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Heerhugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot. De dader zou misschien nog binnen zitten. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Het weer van Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente.

0: fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een groot deel van de Enschedese supermarkten vraagt de gemeenteraad om ruimere openingstijden op zondagochtend. In de gezamenlijke brief wijzen de supermarkten op het concurrentienadeel ten opzichte van buurgemeenten waar vroeger gewinkeld kan worden. In Enschede mogen winkels op zondag tussen 12 en 10 open. Zondagochtend blijven winkels gesloten. Een afspraak dit voorkomt uit een coalitieonderhandelingen met de ChristenUnie. Tijdens een onweersbui zondagmiddag werkt het automatische afsluitingssysteem van de Prinsessentunnel in Enschede niet naar behoren. Het systeem moet bij meer dan 10 centimeter water de verkeerslicht op rood zetten en een rijverbod tonen, maar dat gebeurde niet. De brandweer heeft de tunnel afgezet met linten. Waarom het systeem niet activeerde is niet helemaal duidelijk. Verkeer werd omgeleid via de singels. En ook waaide een boom om tegen een kantoorgebouw van de gieterij aan de Lansingseweg in Hengelo. Een deel van het buitenhek raakte beschadigd. De brandweer verwijderde een gevaarlijk hangende tak van het dak. Of het dak en de gevel schade hebben opgelopen is niet helemaal duidelijk. De boomstronk wordt op een later moment in stukken gezaagd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het droog. Nog lange tijd is het ook zonnig. Later op de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het koelt af naar 16 graden en morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager.

0: www.nl/luister.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP Nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Bij een steekincident bij een bedrijf in Herugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Hij wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten twee mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.